0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhardt, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met

0: tijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden. En het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij

0: Die passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey Tess.
3: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
2: Pff, het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
3: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
2: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik zei nog, ik ben Bob.

0: afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
4: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Start your engines for the racing day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. De Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers nu al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
6: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
7: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
9: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl

0: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
1: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, assen.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
6: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
9: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
10: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
11: Hey Tess.
12: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
11: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
12: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
11: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
12: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
13: Top! Jij blijft Bob.
14: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorden. museumkoevoorde.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
15: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
16: Radio Drenthe.

Goedemorgen en mooi dat je luistert naar Voor de Preek. Een uur die gevarieerde religieuze muziek op de vroege zondagmorgen van de 19e juli.

begonnen deze verde preek met een van de variaties over Psalm 23. Samenzang was dit vanuit de Bonaventura-kerk in Woerden. Ja, er bent veel variaties gemaakt over de geliefde Psalm 23, De Heer is mijn herder. Vanuit diezelfde Bonaventura-kerk de versie van Johan Bredewoud en Hans de Ruiter. Samenzang, samen met het projectkoor Oriolis, onder leiding van André van Vliet.

De Engelse componist John Steiner, die je wel ook kent van The Crucifixion, schreef de melodie van dit lied, die sommigen nog kent als Liefde boven alle liefde. Sietse de Vries schreef de tekst voor dit lied, zoals het staat in het liedboek 2013, lied 791, Liefde eenmaal uitgesproken. Jan de Haan maakt het arrangement voor deze instrumentale versie, speelt door de Desford Colliery Band. Het is begund met het Rode Jongenskoor. Daar kwam met het lied het Martini Jongenskoor Snake en het Kampen Boys Choir bij. Alle drie op initiatief van muzikus Bauer Dijkstra. En alle drie koren naar Engels voorbeeld. Het zullen uiteindelijk nog meer koren en ensembles worden. De Gents, min of meer ontstaan uit het Rode Jongenskoor. Het Rode Wichtenkoor en de Northern Voices, die eerder het Rode Handel Chorus heten. In 2015 kwam er een dubbel cd uit, getiteld Angelic Voices. Een overzicht van de afgelopen decennia van al deze koorden en dus ook een mooi overzicht van wat Bauer Dijkstra allemaal voor elkaar kregen heeft. Van deze cd, Angelic Voices, laat ik je horen het Rode Jongenskoor met een lofzang van Maria, zoals dat veelal zung wordt in Evensongs. Het Magnificat in de versie van Brian Kelly.

Uwe de Jong uit Assen begeleidde het Roder Jongenskoor bij het Magnificat van de Engelse componist Brian Kelly. Het koor werd dirigeerd door Bouwe Dijkstra. Ja, de naam van Sietse de Vries is vanmorgen ook al even gevallen. Deze oldpredikant van een andere pijze schreef de mooiste liedteksten. Het is dan ook niet voor niks dat er meer dan 100 liedteksten van hem terug te vinden bent in het liedboek 2013, zoals ook lied 282, Genesteld aan uw hart.

Genesteld aan uw hart, een lied van Sietse de Vries, zongde de Zwelinckkantorij onder leiding van de componist van de melodie, Christiaan Winter. Een werk van Bachnau bracht door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van John Elliott Gardiner. De kantate BWV 92, Ich hab in Gottes Herz und Sinn.

The Spiritual Steal Away zong het koor Fox Jubilans, nog onder leiding van André van Vliet. Nog een koorwerk, een ander landelijk bekend koor, Deo Juvante uit Huizen. Groot is uw naam.

Groot is uw naam. Dat zong het koor Deo Juvante uit Huizen onder leiding van Bert Mol met als soliste Mariette Ulderik. Ik pak er nog even een tip bij van muzikus Daniel Raukema. Op 28 september van het jaar 2024 gaven meerdere van zijn koren een gezamenlijk concert in de Martinikerk in Grunning ter ere van zijn eigen 50ste verjaardag, maar ook ter gelegenheid van het feit dat het toen 100 jaar geleden was dat de componist Puccini overleden is. Puccini in de Martini, dat was dan ook de titel van dit concert, waarin onder andere de Messa di Gloria bracht weer van deze Italiaanse componist. U dit concert en van deze mis het Kyrie.

Vanuit de Martinikerk in Groningen brachten het Promenadeorkest en meerdere koren van en onder leiding van Daniel Raukema het Kyrie uit de Messa di Gloria van Puccini. Je bent ongetwijfeld op de hoogte van het rieke orgelbezit in de provincie Groningen. Veulen, niet eens zulke grote kerken, bent in het rieke bezit van prachtige instrumenten, vaak bouwd ook door beroemde orgelbouwers. Nergens ter wereld wat zo'n rieke schat aan instrumenten vinden in zo'n relatief klein gebied. Een van die orgels is het orgel in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. In die kerk staat een eeuwenoud instrument waar onder andere Hins, Freitag en Van Oekelen aan werkt hebt. Vanmorgen wordt dit orgel voor ons bespeeld door Vincent van Laar. Hij speelt een werk van de Duitse componist Johann Peter Kellner. Allein Gott in der Höhe sei Ehr.

Organist Vincent van Laar op het orgel van de Petrus en Pauluskerk in Loppersum met God in der Höhe sei Ehr van de Duitse componist Kellner. Een van de meest recente composities van de beroemde componist John Rutter wordt vanmorgen gebracht door het Choir of Clare College in Cambridge onder leiding van Graham Ross. The Gift of Each Day.

0: Pianist Wilbert Magree was dit met Ik kom naar je toe in stilte. Zo dadelijk om 10:00 wordt er in het openluchttheater van Aalden een Drijnse kerkdienst gehouden. Voorganger in deze dienst is de ons bekende dominee Hans Katerbarg uit Bergen. En verder wordt muzikaal met de gospelgroep Marturia. Ze zult onder andere het lied van Daniel Logus zingen Als de liefde maar blijven. Zo dadelijk dus om 10:00 deze Drijnse dienst in het openluchttheater van Aalden. In het kader van het Orgelfestival Noord-Drenthe verzat Wietse Menardi morgenavond een concert in de Koepenkerk in Veenhuizen. Dit concert begon om 8:00. Een titulair organist van de Waalse Kerk in Amsterdam, dat is Gerben Gritter, hij geeft dinsdagavond een concert in de Steveniskerk in Westerbork. Dit in het kader van het 300-jarig bestaan van het plaatselijke Müller-orgel. Ook dit concert begint om 8:00. Ook aankomend dinsdagavond heeft dominee Priem uit Ermelo de touwtjes in handen bij de Sommerzangavond in de Brugheskerk van Dwingel. Muzikale metwerken komt van Willem-Jan Tinken op panfluit, Alexander van der Loo op trompet, Janel de Vries op kornet en Marianne Jonkman op bugel. Geert Meijer begeleidt de zang op het kerkorgel. Aankomend dinsdagavond dus om 8:00 de dade Sommerzangavond van dit seizoen in de Brugheskerk van Dwingel. Aankomend donderdag, 10 Spullendag in Hogeveen, heeft de Hoofdstraatkerk in Hogeveen de deuren weer voor het publiek tussen 12 en 4. Daarbij zal Gert van Hoef het orgel bespeelden om 13:30 en om 14:45. Aankom donderdagmiddag dus in de Hoofdstraatkerk in Hogeveen. Aankom zaterdagmiddag zult organist Jan-Willem Jonkman en basbariton Jaap de Kok een concert verzorgen in de Jozefkerk in Assen. Dit concert begint zaterdagmiddag om 4:00. Ook aankomend zaterdag zal organist Hajo Boerma een concert verzorgen op de orgels van de Magnuskerk in Anlo. Dit concert begint om 8:00. Verder kreeg mij nog bericht van de protestantse gemeente van Appelscha dat deze zomer op de woensdagmiddagen tussen 2 en 4 de kerkdeuren van de Schutse lesbindt als stilteruimte. Je vindt de Schutse op het adres Vaart Zuidzijde nummer 74 in Appelscha. Dat bracht ons alweer aan het einde van deze aflevering van Voor de Preek op zondag de 19e juli. Mooi dat er weer bij waren vanmorgen en nog een hele fijne zondag.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9:00. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ypres

0: stevige noordwestenwind. En het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
2: Start your engine for the racing day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Goedemorgen, het is 8:08. Dit is Drenthe Nu, ik ben Roy van Gol. Aan het Oostereind in Erm is vannacht brand uitgebroken in een schuur. Ongeveer de helft van het gebouw is afgebrand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is niet duidelijk wat er in de schuur stond en hoe de brand kon ontstaan. In Rode is gisteravond de Albert Heijn supermarkt ontruimd vanwege een koolstofdioxide-lekkage. Volgens de veiligheidsregio Drenthe ging het om een lekkage in de koeling. Een medewerker die een tijdje bezig was in die koeling werd licht in zijn hoofd. Uit metingen bleek dat diegene een kleine verhoging van koolstofdioxide had, zegt de VRD. De medewerker is naar het ziekenhuis gebracht. En aan de kolibrievlinder in Meppel is gisteren een appartement in brand gevlogen. Omdat het onduidelijk was of er nog iemand in de woning was, rukte de brandweer groots uit. Het vuur was snel onder controle. Ook bleek dat bewoners op tijd het appartementencomplex uitwisten te komen. Een van hen moest nog wel naar het ziekenhuis voor controle. En dan gaan we alweer naar het weer in Drenthe met Hans Nienhuis. Hans, goedemorgen.
10: Mooi Roy, goedemorgen.
9: Nou, ik vind die koelere temperatuur op zich wel wat lekker, maar vanochtend miezerde het wel toen ik naar Assen reed. Is dat ook een beetje het recept voor vandaag? Koel en wat nat?
10: Ja, eigenlijk heb je dat vrij goed samengevat, want er zit weinig ontwikkeling in het weer vandaag. Het enige waar wel ontwikkelingen komt, is de noordwestenwind. Die pakt nog een beetje aan en bereikt vanmiddag windkracht 4 tot misschien vlagerig een beetje tegenkracht 5 aan in de kop van de provincie. Een graad of 19 is het in de buurt van Assen en zuidelijk Drenthe kan nog net 20 graden bereiken. Mocht de zon er doorheen komen, dan is het in een enkele losse opklaring die niet echt opschiet. En dat is ook vooral voor het westen van de provincie bedoeld. En in de ochtend en ook wat later in de avond kan het wat gaan spatteren. Stelt niet veel voor. Vanmiddag lijkt het zo goed als droog.
9: En als we dan richting de nacht gaan, wat kunnen we dan verwachten?
10: Nou, vannacht een graad of 11, misschien 10 wat dieper in het binnenland. Ook meest bewolkt. Het lijkt dan eerst nog eens wat te spatteren van die hele dunne buien. En dat meeste plekken hebben het dan wel droog. Maar af en toe valt er net even iets van neerslag naar beneden. En ook morgenochtend lijkt dat het receptuur te zijn. De zon krijgt dan wel wat meer kans, want halverwege morgen overdag, dan trekt de bewolking min of meer weg. En ja, dan is het mosterd naar de maaltijd dat het pas in de avond eigenlijk breed opklaart. Dus morgen overdag wisselend, in de ochtend het slechtste stuk van de dag om het zo te zeggen. Graad of 20 maximaal, noordwest tot noordelijke windkracht 3. En vanaf de namiddag en avond krijgt de zon nog meer ruimte en dan is het ook gewoon droog.
9: Ach, best aardig toch?
10: We kunnen het ermee doen.
9: Nou, gaan we tussen

0: Vanmiddag even kijken hoe het verder in de week eruit ziet. Hans, dankjewel. Tot straks.
1: Hoi.
0: Ja, Drenthe Nu is er straks om 12 uur weer. Meer nieuws vind je natuurlijk altijd op onze website rtvdrenthe.nl en ook in onze app. Lees daar onder meer het verhaal van surfleraar Jeffrey, die Emme verruilde voor Zuid-Frankrijk. Dikke leestip. Fijne dag.
2: Radio Drenthe.
3: Zondagochtendlicht.
2: Met Marianne.

0: ben je al op? Of blijf je nog even liggen? Hoe ziet de wereld eruit in zondagochtendlicht?
1: Goedemorgen. Mooi dat je luistert naar zondagochtendlicht. Moderne omgangsvormen, ja, daar gaat het weer eens over vandaag. Maar het gaat niet alleen over fatsoen en over beleefdheden. Het gaat ook over dingen die uit de hand kunnen lopen. Nieuwsgierig? Ga lekker luisteren. En denk er vooral dat jou ervan.

dat was Volk. En ja, de titel die snap je, In de Noaberschop natuurlijk. Ja, met twee kinderen die her en der studeren is nieuws van de NS al heel snel nieuws bij ons aan tafel. Zo verbaasden wij ons erover dat de NS heeft bepaald dat je je tas niet meer naast je neer mag zetten op een vrije stoel. Die regel, de regel nu dus moet zijn dat je je tas op schoot houdt of in het bagagerek stopt. Nou, onze verbazing zat hem daarin dat we dat eigenlijk in principe al normaal vinden. We moesten wel alle vier toegeven dat we wel bij voorkeur de tas naast ons neerzetten. Dat wel. En dat we ook allemaal hopen dat er niet iemand naast je komt zitten. Ja, zo zijn we ook wel. Maar ja, als het druk is, dan leg je bij voorbaat die tas op je schoot. Of echt zo tegen je aan dat je ziet van, nou ja, die stoel naast je is vrij. Daar kan iemand gaan zitten. Dat is fatsoen naar ons idee. En ja, we hebben ook allemaal wel eens meegemaakt dat er iemand in de trein heel stug naar beneden blijft kijken. Of doet alsof hij slaapt. Of anderszins niet bereikbaar is als je naast hem wil zitten. Dat is heel irritant. En we waren er ook dus alle vier over eens dat dat echt asociaal is. Dus, volkomen overbodig volgens ons deze nieuwe regel van de NS. Maar weet je wat eigenlijk het gekste is in deze nieuwe regel? De NS doet dit, zeggen ze tenminste, omdat mensen elkaar niet meer durven vragen of een plaats vrij is. En dat vond ik eigenlijk het meest schokkend. En dat ze daar dus nu, met deze nieuwe regel, ook het nieuwe normaal van gaan maken. Dat je elkaar niet meer hoeft te vragen. Dat vind ik eigenlijk helemaal geen goede ontwikkeling.

Ja, wat een geweldige vertalingen maakte Jan Rot. Dit was het origineel van Adamo natuurlijk. Vous me permettez, monsieur. Hij maakte ervan, u wou mij zien, meneer? Ja, toen waren we nog beleefd, zullen we maar zeggen. Ja, het is hartstikke droog in Drenthe. In de rest van het land volgens mij nog meer, maar bij mij en toen ook wel. En daarom denk ik, ik ga maar eens even een gedicht lezen van Roel Reintjes. En dat heet Regen. Misschien helpt het. Regen valt gestorig deur. Regen langs de roeten. Regen ruust de nachtendeur. Regen is op boeten. Regen in de regenten. Regen, zachte zee. Als mijn bloed is stroomken. Als die milde regen. Regen, regen geeft mij rust. Regen die giet zing. Regen die het smeulen blust van die zere ding. Regen brengt mij in roes. Almo regen om in hoes.

Ja, zullen misschien denken, waar hebben we dit stukje klassiek nou ineens aan te danken? Nou, dat heb je te danken aan Sam Neill. Dat is die acteur die begin deze week overleed. Die speelde Riley en ik herinnerde mij die tv-serie. Ik keek daarna vroeger in de jaren 80. En daar was dit de titelsong van. Ik wist ook nog, oh ja, dat was zo mooi, zo mooi. Een beetje winterachtig in mijn beleving, maar misschien omdat het, weet ik veel, over Rusland in de winter ging of zo. Hoe dan ook, Theme from Riley was dit. Olympic Orchestra, die voerde het uit. Afgelopen maand zijn we druk geweest met de verhuizing van mijn oude moeder. Nou ja, oude moeder, ik mag dat ook niet zeggen. Ze loopt er beter bij dan ik na mijn rugoperatie. En ja, ze is onlangs nog druk aan het schilderen geweest in haar nieuwe huisje. Ja, die regelt het allemaal zelf. Echt super top. Maar het verhuizen van de digitale zaken naar het nieuwe adres, dat ging even mis. Want ja, op een moment zat ze daar in dat nieuwe huis zonder geluid. Zonder dat al die gewone apparaten het deden. Ze had geen radio, geen tv, geen computer, geen vaste telefoon. Ook de robotmaaier deed het niet. Ja, het zit allemaal op wifi tegenwoordig. Alleen een smartphone deed het nog. Maar ja, zie daarop maar eens iets door te geven. Ook al ben je heel kranig in je 80 jaren. Ouder zelfs nog, maar dat zal ik maar niet vertellen. Ja, heel veel dingen die je vroeger gewoon met een telefoontje kon regelen, die blijken nu dus online te moeten. Ja, en dan kom je met inlogcodes en wachtwoorden en die hele toestand. Nou, de frustratie die daarover ontstond, die snap ik helemaal. Het is goed gekomen, maar ik werd er zelf ook sukkenurig van. Dat belangrijke dingen in het leven niet werken en dat je ook niet weet hoe je ze aan de praat moet krijgen. Ja, ik snap dat heel goed. En oké, ik ben misschien dan wel iets handiger online dan mijn moeder, maar ik zeg ook vaak tegen de man, als jij doodgaat, valt hier ook alles uit. Aan de andere kant, dacht ik, er zijn zoveel dingen in je leven die gebeuren en werken zonder dat je zelf weet hoe. Vliegtuigen. Zonnepanelen. Rugoperaties. De bevoorrading van de supermarkt. Antibiotica. Soms moet je er maar gewoon op vertrouwen dat het weer goed komt.

Ja, had ik net al een andere versie van een hele echte klassieker. Dit is er natuurlijk eigenlijk ook een. Hier werkte de Dijk nog wel op mee, maar die had op een gegeven moment een samenwerking met Solomon Burke. En die maakte er gewoon een eigen tekst van Hou me vast. En ja, dan heet het dus in het Engels Hold on tight. Nou, ik vertelde net, mijn moeder is verhuisd. Ze is wat kleiner gaan wonen, laat ik dat maar zeggen. Maar verhuizen is altijd een stressvolle aangelegenheid. Het is een drukke tijd waarin alles ineens anders wordt. Ook voor mij eigenlijk wel, als haar kind. Want ja, mijn ouderlijk huis, daar ging ze uit. Dus, nou ja, ik was bezig met al die kleine digitale dingen voor haar te regelen. En toen voelde ik ook dat er iets wezenlijks was veranderd. Dat ouders ineens afhankelijk worden van kinderen. In plaats van andersom. En waar je als ouder eerst tegen je kind zegt, nee, je mag nu geen ijsje, of nee, nu even je mond houden. Nu heb je ineens de macht om als kind tegen je ouder te zeggen, nee, ik heb nu geen tijd. Nee, je moet wachten. En ik dacht bij mezelf, dat is toch ook best wel spannend, dat dat ineens is omgekeerd. Want als je een beetje een normale relatie hebt, dan wil je elkaar helpen, toch? Denk ik wel. Maar ik kan me ook best voorstellen dat als je misschien een iets minder gezonde relatie met je ouders hebt, dat die verandering van macht ineens best gevaarlijk kan worden. Als je als kind nog iets te schaften hebt met je ouders, als je denkt, ik ben niet gezien, of ik heb iets niet gekregen, of weet je wel, dat soort dingen, dan is dit het moment om je gram te halen. Want ineens heb je als kind de macht. Ik zat erover na te denken en toen moest ik denken aan dat filmpje op tv. Oh, dit wordt heel zwaar, hè? Maar ik zeg het maar gewoon. Het filmpje op tv over ouderenmishandeling. Over die fles met het bootje. Die fles die zomaar kapot viel. En die man die daar zo verdrietig over was. En die fles die was niet zomaar kapot gevallen. Ik kon me dat eerder nauwelijks voorstellen. Maar toen dacht ik, ja, zo werkt dat kennelijk. En ik vertel dat omdat ik toch denk, het is goed dat iedereen daar eens een keer over nadenkt.

Kruistocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: Zelfs nog met vogels aan het eind. Oh, wat is dat jammer dat het toen helemaal misging op het Eurovisie Songfestival, waar Joost zou gaan zingen dit nummer, Europapa. En daarvoor hoorde je Mother van Pink Floyd.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
2: Zondagochtendlicht.
3: Spreuk aan de wand.
0: Ja, zo heb ik vader en moeder allebei weer eventjes gehad. En ja, dan zoek je een spreuk die ook over ouders gaat en die een beetje past bij alles wat ik zo aan het vertellen was. Nou, dat was niet heel ingewikkeld. Ik kwam uit bij een spreuk van een Amerikaanse politicus en advocaat. Kende de man zelf niet, maar hij heeft in de 19e en 20e eeuw geleefd. Clarence Darrow heet hij. En hij zei: de eerste helft van ons leven wordt bedorven door onze ouders en de tweede helft door onze kinderen.

Ze wordt 70 vandaag, Juliane Werding, met haar Stimmen in Wind. En ja, dat heb je op de 19e juli, want dat is het vandaag. Het is ook de 200ste dag van het jaar. Ja, dat vind je dan allemaal op internet. Boeit natuurlijk totaal niet, zou je zeggen. Maar dat is toch ook niet helemaal waar. Tegenwoordig gaat het wel over dat soort cijfers. Want, ander onderwerp, online kun je allerlei spellen, trainingen, weet ik veel, dat soort dingen doen, waarbij je een zogenoemde streak moet halen. En dat betekent dus dat je gewoon elke dag iets moet doen aan dat spel of aan die training of aan die oefening, weet ik veel wat. En hoe langer je het volhoudt, hoe beter natuurlijk. Ja, nou ja, uiteraard als je iets wil leren, maar ook met spelletjes en zo. Ja, daar zijn ze gewoon heel slim in tegenwoordig. Die sitebouwers, het is gewoon klantenbinding. En dan sturen ze de hele dag, sturen ze je appjes, mailtjes, weet ik veel wat allemaal, heel geraffineerd. Zo van, je moet je streak nog veiligstellen, want anders hou je het niet vol. Voor mijn Russisch bijvoorbeeld. Nou, had ik laatst ook ineens de 200ste dag gehaald. En dat klopt precies, want ik ben op tweede kerstdag vorig jaar ermee begonnen. En ik vind het eigenlijk heel geniepig, want je bent er gevoelig voor. Dat je ineens denkt, oh ja, ja, anders verlies ik mijn streak en dan moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Wat natuurlijk onzin is, maar zo voelt het dan wel. Ja, dit is de 200ste dag. Geweldig. Maar ja, laatst was ik met iets totaal anders bezig. Ik was op mijn werk of wat dan ook. Kreeg ik ineens een appje van de dochter. En ik had de app op zich niet openstaan. Maar ja, dan krijg je zo'n venstertje met een soort voormelding. En daar stond alleen maar op, Janke! Met 3 puntjes erachter. En ik schrok me rot. Ik denk, oh god, wat is er aan de hand? Drama, verdriet, weet ik veel wat. Dus ik maak mijn telefoon open. Wat is het? Ze had haar streak bij de Wordle verloren. Ik appte haar terug. Wil je dat nooit meer doen?

gewoon rustig door. The Rolling Stones en Jealous Lover. Nog een stukje poëzie dan maar. Van Mark Boog. Replay Value heet dit. De replay value van het leven is gelukkig laag. Al maar ploegen om de volgende dag het land onaangedaan te vinden, dat zou niet leuk zijn. Het is de bedoeling dat we zaaien, oogsten. Zelfs mislukt is de oogst een verhaal en eetbaar. Vertel! Vuur brandt in de haard. Laag de rook. Schaar ons rond de zware tafel. Mij overkwam. Geen nood, het is normaal. De toekomst vlucht. Hij komt en komt met vuur en vlagvertoon. Een hemel vol drakenruiters, woedende goden, storm, een leger. De loopgraaf lijkt ineens ondiep. Dus zo is het. Morgen is alles anders natuurlijk. Kijk, er waren gevoelens in het spel en ambities en drempels. Ooit zul je het begrijpen. De foto's zijn mooier dan ik dacht.

0: Ja, het is dat ik ook een stukje klassiek heb gedraaid deze dag. Want anders zou ik zeggen, dit is vast de oudste Blueberry Hill van Fats Domino. Oh, wat een ontzettend fijne klassieker is dit gewoon. Maar we zijn er alweer door voor vandaag. Martin Vuller, die deed de techniek hartstikke goed. En ik ben er gewoon volgende week weer. En ik vind het eigenlijk wel goed voor vandaag. Dus ga er een mooie dag van maken. En volgende week zie je ons weer. Graag tot dan.
1: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja. Ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: AllSafe!
7: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakte veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
2: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl. Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
18: geeft ruimte.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Radio Drenthe.
22: Pollings Passie.
21: Met Jans Polling.

Goedemorgen. Welkom bij Pollingspassie. Vandaag gaan wij terug naar 1971. Want we maken in de zomer een serie programma's rond de kraamkamer van de popmuziek. En ik ben de Johan 65, 75. En ik begin met Wilma en vader Abraham. Wilma is ooit ontdekt, eigenlijk, toen ze met Henkje zong van Bouw ein Schloss für mich. En daarna bleek haar zuivere stemgeluid iets prachtigs te wezen. Pierre Cardin maakte een liedje verder. Trad ook samen met Rob, ze was 14. En ze zat er op de knie bij vader Abraham. En dan zong ze Zou het erg zijn, lieve opa.

Ach, wat maken ze al mooie muziek in 1971, hè? Waar of niet? We huren hier als tweede The Cats, One Way Wind. En ja, we zitten in 1971 echt in de glorie, Johan, van The Cats. Want dan moet je echt rekenen, 68 tot 74. Dat was, toen was ze zeer succesvol. En dit was dan hun meest verkochte single ook, One Way Wind. En toen Pieter Maffay, die kwam met zijn ouders uit Roemenië, kwam die naar Duitsland toe. Ging door in een bandje spelen, weer ontdekt, mug een singeltje maken. En dat singeltje heette Doe. En dat was direct een enorme deurbraak voor hem. En daarna heeft het altijd heel goed gedaan. Heeft altijd heel goed verkocht in Duitsland. Pieter Maffay. Dan Daniel Gérard. Butterfly hebben we over. Daniel Gérard die komt oorspronkelijk eigenlijk uit Rio de Janeiro. Ging terug naar Parijs. Ging zingen als koorknaap in de Notre Dame. Kwam in een bandje terecht. Ach, zo giet met al die zangers enzovoort. En hij schreef toen nummers. Hij begon te schreeuwen voor Johnny Hallyday, voor Dalida, voor Catherine Valente, voor Udo Jurgens en zo. En uiteindelijk dacht ik, kom, laat ik zelf ook eens wat gaan zingen. En dat werd Butterfly. Hij nam het maar liefst op in 6 talen. Maar hier in het Frans.

0: Manuela. Manuela.
1: Ja, zo'n klassieker. Kom weer straks op. We hebben hier als tweede Sandy Coast. Sandy Coast is oprichter Hans Vermeulen. Hij was 14 jaar en richtte toen een skiffelgroep. Sandy Coast Skiffle Group. En die groep die kreeg heel veel aanhangers. En ze deden ook met een allerlei talentjachten. Ja, maar dat was dus zo. Begin jaren 60 waren overal talentjachten. Want men zucht naar het Nederlandse popgeluid. En sneuven die jongens was, dat ze het altijd goed deden. En er kwam een hele groep aanhangers, kwamen altijd met en zo. Dat vinden ze prachtig. Maar ze werden altijd tweede of zo, of derde. En toen was er in 1964 was er weer een talentjacht. Hit Wezen, dat was een muziektijdschrift. Die organiseerde dat. En toen zeiden die jongens van Sandy Coast, ja, nou maar luisteren, hè, wij willen het wel meedoen. Dat zien ze dan in het Rotterdamse. Wij willen het wel meedoen, maar dan willen we het ook winnen. En anders komen we nooit weer. En toen wonnen ze het. Kloor, toen mogen ze ook een plaat maken en zo. En toen hebben ze een eerste singeltje gemaakt. En toen ging het ja, steeds beter al met al. Tot in 1971. Dus dit, True Love, That's a Wonder. En daarna, ja, de grootste hit van Jacques Herp en de Rivies Manuela. De Rivies was het koortje wat je hoorde. Dat waren Rian en Wilma van Aert. Het is leuk om dat te weten. Zeg maar, hè? En Jacques Herp, die, ja, dit is eigenlijk zijn allergrootste hit. Het was een nummer trouwens, dat bestond al. Het was een Duits nummer. En dat Pierre Cartner heel snel oppakte en zei, dit is wat voor Jacques Herp. Ik schreef de Nederlandse tekst op. En, ze zingen het, maar die tekst werd afgekeurd. Punt was namelijk, in het oorspronkelijke Duitse versie, door door sterft Manuela in dat auto-ongeluk. En toen zij de lied Oedwan brengen, toen was het protest vanuit de omroepwereld. Die zei, nou, Molussen, je mag zo'n ding wel zeggen, maar dat wil je niet sterven in het lied. Echt, en toen werd de tekst aanpast. Dus vandoor, dan weet je dat ook weer. Dan gaan we nou door met Middle of the Road. Chirpy, chirpy, cheep, cheep. Zijn nummer die was kloor, was geschreven door Lily Scott, de componist. En die plaatmaatschappij van hem en zo, waar hij in dienst was. Ja, die wisten eigenlijk niet precies wat ze met een nummer aan moesten. En ze boden het aan twee groepen, Middle of the Road en Mac and Katie Cassoon. Nou, Middle of the Road maakte er een succes van in Europa en Mac and Katie Cassoon in Amerika. Maar weer eruit, Middle of the Road.

als tweede hun hier Corrie in de Regels, Rozen die bloeien. Haar opvolgende hit eigenlijk van Huilen is voor jou te laat. Ze was in 1968 nou maar net ontdekt. En toen ging ze zingen met de Regels. En Pierre Cardner die denkt van, dit is iemand die moet ik in mijn stal hebben. En dus Huilen is te laat, hebben we vorige week draaid. En dit is Rozen die bloeien, weer een grote hit. Opvallend was trouwens wel, dat hij misschien wel hoort, dat Pierre Cardner bij al die nummers van Corrie en de Regels de tweede stem zingt. Dat is altijd heel bijzonder. Het is ook typisch een Pierre Cardner compositie, allemaal dan. En uiteindelijk heeft ze dit volgend tot 1972 om samen met de Regels te zingen. En toen ging ze solo. En daar heeft ze ook nog een heleboel successen gehad. En daarna Rod McEwen. Rod McEwen was dichter en ook songwriter. Hij was in de jaren 60, 70 een van de populairste en ook de best verkopende dichter in Amerika. Ja, hij had van alles gedaan. Hij heeft een turbulente jeugd gehad. Nou, daar kan ik wel een half uur over vertellen, maar dat doen we dus niet. En hij ging liedjes schrijven. En nog veel meer. Hij schreef nog veel meer. Maar hij ging ook liedjes schrijven. Ging ook naar Frankrijk. Kwam door in contact met Franse zangers. En vertaalde ook Franse chansons in het Engels. Zong dat ook en ging allemaal prima. Alhoewel, het ging met zijn stem niet goed. Hij had aanvankelijk een vrij hoge stem, een soort tenor. En hij ging zingen, om zijn nummers ook te promoten en zelf ook aan de bak te komen met zangen. En toen heeft hij zijn stem beschadigd. En toen kreeg hij dus dit heese stemgeluid, wat hem dus, nou ja, wat je nog net gehoord hebt, in het nummer Without a Worry in the World. Ja. Wat was de grote zomerhit in de top 40 in 1971, in week 29? Nou, dat was Pierre. Pierre was een Spaanse zanger. En hij was een eenvoudige jongen, zoon van een verkoper. En hij speelde wat gitaar, maar hij vulde op dus een bijzondere manier van zingen. Hij werd langzamerhand bekend in Catalonië en zo. En hij werd vooral bekend de manier waarop hij gitaar speelde. Hij gebruikte die gitaar niet alleen maar met de snaren, maar hij trommelde erop van voor en achterkant. Hij zwaaide de hals van zijn gitaar van links naar rechts. En draaide hem gewoon om de as. Hij deed net een soort ventilator kortom. Het was een wonderlijk gezicht om hem te zien. En dat maakte ook dat het publiek hem in de armen stort. Hij schreef een prachtig nummer. Ik weet niet hoe hij zelf schreef trouwens. En dat was Borrequito. En Borrequito, dat was inderdaad de zomerhit in 1971.

The Walkers, want dat. My Darling Helena. The Walkers hadden al een geweldig hit uit een jaar daarvoor. There's No More Corn on the Brazos. En My Darling Helena deed het op zich net zo goed. En ja, het loopt tot het eind van het programma, zie ik weer. Dit giet zo hard, jongens. Oh, oh, oh. Ik heb nog iets van Herman van Keeken. Vooruit. Herman van Keeken die won het Jimmy Rogers concours in 1959. En hij mocht later een plaatje, Corina, Corina, deed heel goed. Maar toen hun we niks van hem. In 1971 toen kwam er zijn volgende succes. En dat werd echt een klassieker in het slagergenre. Dat was Papi, loop toch niet zo snel. Thank you.

0: heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen. Lekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: Elke maand weer.
13: En hoe meer data en snelheid.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.

Ja, dat was Tina Turner. Van Ike en Tina Turner. Die bekend zijn om een wervelende show, is altijd met achtergrondzangeressen en zo. Dat was geweldig. Dit nummer was in 1971. Maar Proud Mary, dat nummer, wat ze nou zingen, dat bestond al in 1969. Het was een nummer van Creedence Clearwater Revival. En het ging over een stoomboot die ergens vaart op de Mississippi in Amerika. En eigenlijk

Tina Turner, die maakte door in 1971 een nieuwe versie van. En die deed het dus heel goed. Die heb ik dus hier ook draaid. Dan Dawn hebben we nou. Dawn en Tony Orlando. Ja, dat is ook een verhaal. Tony Orlando, die had al een aantal top 40 hits had in de jaren 60. En ja, het succes taande een beetje. En toen kunnen weer zingen met een groep, met Dawn. En toen hadden we ook wel een paar mooie nummers. Maar ik denk, weet je wat, ik verbind mijn naam er niet meer aan. Want als het niks wordt, dan kreeg ik alle schande over me heen. Dus die ging vanaf die tijd toen ook alleen zingen onder de naam Dawn. Zoals ook de naam was van het orkestje worden met zing. En Dawn betekent trouwens zoiets als ochtendgloren. Een aanbreken of het begin van iets, zoiets betekent dat. Hij bracht dus ook onder de naam Dawn dit nummer uit, Knock Three Times.

Dawn was dat. Dus eigenlijk Tony Orlando. Knock three times. Ja, wij hold de raadplaat er ook in. Want het biedt toe de vullen mails die je kreeg dat mensen dat prachtig vindt. Nou, ik laat je hier weer een begin horen. Een anderhalf 16 seconden precies van het begin van een liedje. En dan vraag ik wie zingt dit en hoe heet dat liedje. En als je het dan weet over een half uur, dan heb je een prijs win. Dan mag je zelf wat lekkers kiezen uit de koelkast. Of hang ze aan weg, dat geeft ook niks. Luister maar eens in. La.

Nou, hij weet wie dat zingt en hoe het nummer heet, dan hoor je dat over een half uur ongeveer, of je gliek aan. We gaan naar de countryplaat uit 1971. En welke countryplaat die vult het meest op? Nou, dat was niet zo moeilijk. Dat was die van Lynn Anderson. Lynn Anderson, de dochter van een moeder die ook zong en ook veel liedjes schreef, Liz Anderson. En ze heeft een heleboel nummers zong, ook vaak schreef door haar moeder. Maar dit was wel haar grootste succes. Rose Garden.

Michel Delpech heb ik nou. Michel Delpech was een zanger die ja, deurbrak in Frankrijk eigenlijk nadat hij vooral optreden had in het voorprogramma van artiesten als Mireille Mathieu en Jacques Brel en zo. Hij wil vaak vraagt hem dat te doen. En hij maakte wel nummers en Frankrijk was redelijk populair. In Nederland heeft hij eigenlijk maar één succes gehad in 1971 en dat was deze Pour un Flirt.

0: Bollings passie.
1: Uit het theater.
2: Ik heb Fons Jansen in het theater staan. Hij had een programma Kwartetten in 1971. En daar had hij vrij veel succes mee. Fons Jansen die wilde als jongen al graag naar het toneel toe. Maar zijn vader zei, kom niks van in. Nee, ja, daar word je een slecht mens van. Dus, dat bent mensen van niks, toneelspeelers. En uiteindelijk kwam hij via nieuwslezer bij het ANP... kwam het toch zover dat hij als een soort voorlichter... De wereld in truck, Nederland in truck. En dat met veel humor deed. En toen dacht ik ga toch optreden. Hij begon met het programma De Lachende Kerk in 1962. En daarna hadden nog vijf cabarets. Hier hoe dus een kwartet in 1971... de conferentie over de horeca.
3: Ik denk echt, hè, wat zouden die toeristen hier nou zoeken, zeg? De horecabedrijven waar ze in moeten? Is dat... Oh. Het gemiddelde Nederlandse horecabedrijf heeft altijd twee obers in dienst. De een doet volstrekt niets. En de ander zegt, mijn collega komt zo. Dat vind ik een mooie definitie van een ober. Iemand die onder het weglopen zegt dat hij eraan komt, hè? Ja, het is moeilijk, hè? Ja. Maar goed. Ik weet het wat. Ik denk wel eens, hoe was het vroeger? Nee, maar hoe was het 100 jaar terug? Tijd van onze grootvaders, overgrootvaders. Zo'n man ging op reis, die moest van hier naar Vlissingen. Nou, dat doet hij een week over, hoor. Als het niet meer is, ja. En dan wordt hij ook nog een keer midden in de nacht... bij Bergen op Zoom, wordt hij overvallen. Door een noodweer, weliswaar. Maar ja, het is toch niet leuk, hoor. Gelukkig ziet hij een herberg. Hij beukt op de deur, dan gaat de deur open. Wie verschijnt daar? De waard. Had je nog zo'n lekkere, dikke waard, hè? En die waard meteen open haard vuur aanmaken. Er gaat een ganse kalkoen aan het spit. Daar wordt een fust wijn opengetrokken. De waard gaat in zijn moestuintje een kopje sla halen. En dat is zuivere sla dan, hè? Zuiver, ja. Dat smaakt niet naar kunstmest, hoor. Dat smaakt echt naar stront. Dat was... Meneer, toen was alles nog puur en zuiver. Als je toen ter tijd in een onbespoten appel beet... maar dan kon je er ook donder op zeggen dat je hele mond vol wormen zat. Ja. Dat was een appel, dat was nog een hartige hap. Dat is echt, dat was de voorloper van het saucijsenbroodje. Ja. Dat was een appel. Kijk er nog. Inmiddels... Dames en heren, is de ganse familie gewekt. Allemaal helpen, de gast bedienen. De gast kluift van de kalkoenenboot. Glaasje wijn erbij. Dan wordt hij in bed gestopt. Jongste dochter erbij. En de volgende morgen... Ja, dan wisten ze nog wat gastvrijheid was. You know. En de volgende morgen brengt de waard zijn gast naar het eerstvolgende kruispunt. Excuseert zich daar dan bij het afscheid voor de iets wat sobere ontvangst. Nou, dat is horeca. 150 jaar geleden. En hoe is nu? Nou, zegt je ober, heeft u voor mij misschien een vuurtje? Meneer, de keuken is gesloten. Ober, kan ik morgen om 7 uur gewekt worden? Meneer, u hebt telefoon op de kamer, u hoeft maar te bellen en u wordt gewekt, hè? Ober, mag ik een zacht gekookt ei? Meneer, mijn collega komt eraan, hè? Zeggen de mensen, ga dan niet in hotels. Ga dan op je eigen. Ga dan kamperen. Dat is weer het andere uiterste, vind ik. Kamperen, zeggen ze. Hele jaar geld opzij leggen om dan 14 dagen armoede te kunnen leiden. Hè? Ja. Lijken me de dames te zijn die nou klappen. Nee, maar het is toch waar? Het hele jaar krom liggen om 2 weken krom te kunnen liggen. Dat is het toch?

Willem Duin en Sjoukje van Spijker, oftewel Mouth en McNeil. Ze traden op van 71 tot 74, zo ongeveer. En ze hebben trouwens best een aantal top 10 hits gehad. En dit was nummer 1 hit ook, How Do You Do. Dat werd zelfs ook in Amerika verkocht, dit nummer. Het ging eigenlijk heel goed, maar ze konden niet zo goed met elkaar overweg. Nee, toen ze... Nou ja, ze hadden al zilveren platen, wun, gouden platen, platina platen, een Edison, een gouden leeuw. En toch hadden ze zoveel heibel dat ze eind 74 zijn van, we gaan op elkaar. Ze probeerden allebei nog als solozanger, maar dat ging ook niet geweldig. Dus dit was hun glorietiet en dit was hun nummer 1 hit. How Do You Do? Herman Lippinghoff heb ik nou, kom uit Boekelo. Hij schreef veel Nederlandstalige nummers en had er, vooral ook in de regio, heel veel succes met. Maar hij had ook nogal wat invloed als Nederlandstalige artiest in de muziekscène in Nederland. En hier een nummer waar ook heel veel van verkocht is, een caravan.

0: Herman Lippikoff, een karavaan. Ken je deze zin? Freedom's just another word for nothing left to lose. Betekent zoiets als vrijheid is alleen maar een ander woord voor als je niks meer te verliezen hebt. Een regel uit Me and Bobby McGee, nummer geschreven door Kris Kristoffersen en Fred Foster. En het werd al zong door Roger Miller. Maar de bekendste uitvoering is misschien wel van Janis Joplin, uit 1971.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Me en Bowie McGee. Ja, Chris Christoffers zal hem ook zelf vaak uitvoeren en zingen. En op een toch wat andere manier. Maar dit was de bekendste van Janis Joplin. John Lennon heb ik nou. Imagine. En ja, eigenlijk een politieke boodschap eigenlijk. En hij heeft voor zichzelf redeneerd en zegt: ik kan dat een politieke boodschap het beste verpakken in een mooie melodie. Hè? En hij heeft de tekst ook baseerd trouwens op een boek van zijn vrouw, Yoko Ono. Die had het broekscherm Grapefruit. En door kwam het ook in vuur. Imagine, dus stel je vuur, dat, enzovoort. Daar giet allemaal over. En hij maakte het nummer heel simpel. Nu hoort je maar twee andere muzikanten op deze plaat. En hij maakt het ook thuis, dat is trouwens ook mooi om te weten, hij maakt het thuis op een hele mooie Steinway piano. De duurste piano's. En die piano die kreeg daarna een soort bijzondere status. Want hier heeft John Lennon Imagine op componeerd. Dat betekent dat uiteindelijk George Michael in 2000 die piano koopt voor 2 miljoen dollar. En die doneert dat dan aan het Beatles Museum in Liverpool. Dus daar ziet die piano ook nog. Kom je er ook een keer. Maar goed, genoeg gepraat. John Lennon zingt hier Imagine.

het zal een klassieker worden. Imagine. Creedence Clearwater Revival. Die hebt ook een protestlied geschreven in 1971. Dat is Have You Ever Seen the Rain? Dat is een protestlied eigenlijk tegen de bommenregen van Amerika die ze op Vietnam gooien. Waarbij een groot deel van de bevolking compleet onderroeid werd enzovoort. Maar ze kunnen dat niet zeggen. Ze kunnen niet zeggen, dit is een protestlied. Nee, als je dat in Amerika toen dat die deed, was je uitrangeerd. Maar in Nederland deed het goed. Het kwam tot een top 3 positie in de top 40.

was duidelijk, hè? Ja, blauwe korenbloemen, zusjes de Ro. En als je beide goed hebt, dan neem maar een stukje appeltaart bij de koffie. Dat mag allemaal. Zusjes de Ro, Anneke, Willeke en Janneke de Ro. En die deden in 1970 al met talent, jachen met. En toen kregen ze een eerste prijs. En toen mogen ze dit nummer opnemen, blauwe korenbloemen. Beschreven door Gert Timmerman. En die werd dan ook hun manager. En dat betekent ook dat ze jarenlang meededen in de Gert en Hermien show. Blauwe korenbloemen dus. We gaan naar The Doors. Nou, The Doors, een popgroep die hier misschien een lied heeft met wat misschien een zeer karakteristiek intro heeft, laat ik zo maar zeggen. Het begint met een neerstortende regen en dan ook een intromelodie en die allemaal een beetje apart is. Wat ik hier draai is een korte versie van de LP-track. Op de LP's titelnummer, dan is het 7 minuut 14. Dat vind ik wat lang hiervoor. En dus dit is de korte versie. Toen het nummer pas uitkwam, toen overleed ook de zanger Jim Morrison net in Parijs in bad. Hier, Riders in the Storm.

En dit was Spollings Passie. Vandaag maakte Martin Vulder en Jan Spolling. Alle nummers die je hoorde, die kwamen vandaag goed, 1971. En ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik hoop dat je nog een fijne dag hebt en een prachtige week. Wij eindigen met het orkest Martin Willems, de Roomba Tamba.

0: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, net in Maas.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
13: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ze zijn er weer.
16: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
17: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
18: Kurk 24.
17: Kurk24.nl.
19: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
20: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
21: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
22: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldigheid.

0: Vannacht brand uitgebroken in een schuur. Ongeveer de helft van het gebouw is afgebrand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is niet duidelijk wat er in de schuur stond en hoe de brand kon ontstaan. In Rode is gisteravond de Albert Heijn supermarkt ontruimd vanwege een koolstofdioxide-lekkage. Volgens de veiligheidsregio Drenthe ging het om een lekkage in de koeling. Een medewerker die een tijdje bezig was in die koeling werd licht in het hoofd. Uit metingen bleek dat diegene een kleine verhoging van koolstofdioxide had, zegt de VRD. De medewerker is naar het ziekenhuis gebracht. En aan de kolibrievlinder in Meppel is gisteren een appartement in brand gevlogen. Omdat het onduidelijk was of er nog iemand in de woning was, rukte de brandweer groots uit. Het vuur was snel onder controle. Ook bleek dat bewoners op tijd het appartementencomplex uit wisten te komen. Een van hen moest nog wel mee naar het ziekenhuis voor controle. En dan gaan we nog naar het weer in Drenthe met Hans Nienhuis. Hans, goedemiddag.
1: Mooi Roy, goedemiddag.
0: Het is hier in Assen best wel zonnig eigenlijk. Volgens mij best oké weer. Is dat eigenlijk overal zo in de provincie?
1: Ja, ik zou zeggen, wacht 5 minuten en je zit weer onder de wolken. En wacht nog 5 minuten en de zon is weer terug.
0: Het gaat alle kanten op.
1: Ja, het is vandaag echt strek wisselvallig wat dat betreft. Niet qua regen. Er zijn een paar hele dunne buien die komen vanaf de Noordzee onze kant op gedobberd. Maar als er al wat regen uitvalt, dan is het net van, je krijgt de straat niet eens nat, maar je verneemt net dat het even iets regent. Veruit het grootste deel van de tijd en het grootste deel van de plek is het gewoon droog. Maar dus wel een afwisseling tussen bewolking en soms felle opklaringen. En als je in zo'n opklaring even je snuit in de zon steekt, denk je van, wow, eigenlijk valt het wel mee vandaag. Tot je je thermometer bekijkt, 18 tot 19 graden. Ja, dat is toch wel wat onder normaal. Wat klimatologisch zouden we recht hebben, tussen aanhalingstekens, op een graad of 23. Nou, verder daarvan. Dat wordt vandaag niet gehaald, morgen ook niet gehaald. En misschien dat we dinsdag een beetje de richting opgaan, maar ik denk dat het er dan ook nog onder blijft.
0: Ja, en als we nog even teruggaan naar vanavond en vannacht, koelt het dan nog verder af?
1: Nou, vanavond en vannacht ietsje meer mogelijkheid op zo'n bui. Het zou net kunnen dat eigenlijk iedere plek wel zo'n dun buitje aantreft. De temperatuur is dan een graad of 11 vannacht. De wind is zwak uit westelijke richting. Morgen steekt de wind weer op, wordt matig tot in de kop van Drenthe misschien windkracht 4 aan toe. Noordwest tot noord. Dan wordt het een graad of 20 in het noorden en 21 in het zuiden. In de ochtend kan er nog een laatste spetter regen vallen. De middag brengt wat meer zon. Dan is het ook droog en dan ziet het er eigenlijk best wel aardig uit. En eigenlijk de dinsdag, dat wordt de beste dag van de week. 21, 22 graden in de kop van de provincie. Misschien wel 23 in het zuiden. Kijk, dan gaan we richting de jaarnormaal. Met vrij veel zon. Het is wel wat, er zijn wel wat wolken die dag. Wat van die stapelwolken, maar ze bollen niet echt op en groeien niet door tot een bui. Dus dinsdag is een eigenlijk best mooie dag nog. Geniet er even van, want woensdag dan komt er weer regen aan. Een oud storingsrestant trekt over ons heen. En we zien woensdag eigenlijk helemaal geen zon. Een graad of 19 tot maximaal 20. En er pakt ook die noordwestenwind weer op. Die wordt kracht 4 tot misschien tegen kracht 5 aan in de kop van Drenthe. Tweede helft van de week. Ja, dat wat koele weer houdt nog even aan. Ook donderdag en vrijdag zie ik nog temperaturen van een graad of 19 tot 20 op donderdag en 22 op vrijdag. Mix van zon en bewolking waarbij de bewolking dominant is. Donderdag misschien nog een spat en vrijdag lijkt vooralsnog droog te blijven als ik zo in de verwachtingen kijk. Het is dus gematigd zomerweer, niet heel dramatisch of zoiets, maar ook geen hoogzomers. Ja, het is van alles wat en eigenlijk stiekem ook van alles net een beetje niks.
0: Ja, maar ik heb toch liever dan die 30 plus graden. Maar goed, dat is een persoonlijk iets.
1: Ja, daar ga ik me niet over uitweiden. Ik hou zelf erg van hitte, maar je kunt natuurlijk ook te warm gaan. Dus laten we daar maar niks van zeggen.
0: Iedereen heeft zo zijn voorkeur. Hans, dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Fijne middag.
0: Drenthe Nu is er straks om 5 uur weer, dan op TV Drenthe. Maar blijf vooral luisteren en ook kijken, want we schakelen nu over naar Emmen, waar we live zijn vanaf het Célavie Festival. Ja, meer nieuws vind je natuurlijk altijd in onze app en op onze website rtvdrenthe.nl. Nog een fijne zondag verder.
2: Radio Drenthe, altijd in de buurt.
3: Live vanaf het Célavie Festival in Emmen.

0: Capstan Brothers op Radio Drenthe. Dat met de non-stop dance.
1: Altijd in de buurt.
2: Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Selfie Festival in Emmen.
0: Een hele goede middag. Het is 11:15 live vanaf het Selfie Festival in Emmen. Ik zeg Ruben een hele goede middag.
3: Ja, Wim, goedemiddag.
0: We staan hier op een locatie, ja, midden in het bruisende hart, zeg maar, van waar alles gebeurt hier in de Emmense. En de mensen die lopen hier heerlijk al voorbij. De markt die is volgens mij vanaf 10:50 vanochtend al geopend.
3: Ja, het is hier niet ongezellig, kan ik je vertellen.
0: Nee, en we zijn lekker tot 6:00 hier op Radio Drenthe bij je met allerlei verslagen. De organisatie komt even langs wat er te doen is. Wij zijn tot 6:00, maar vanavond is er ook nog een feestje aan de gang. Dus daar komt men ook nog over vertellen. En qua weer, het is best wel redelijk toch, of niet?
3: Ja, het is wel, nee, het is heerlijk voor een festival als dit, dat zonder meer. Jij hebt je korte broek aangetrokken, dat, ja, vind ik ambitieus, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Ik twijfelde nog, en het is allemaal een beetje open hier, dus de wind die wabbert een beetje langs mijn benen, maar ik denk dat ik het wel ga redden, ongeveer, dat komt wel goed.
3: Ah, goed zo, nee, ik heb ontzettend veel zin in. Mart en Meertje, die zijn voor ons op pad, die zijn onze oren en ogen op het festivalterrein, want het hele centrum is natuurlijk gewoon een festivalterrein, er is straattheater, er is muziek, er is echt van alles te zien, te beleven, te ruiken, te voelen. Ja. En zij gaan dat in beeld brengen. Wij staan hier, Wim.
0: Echt heerlijk. En het is 30 jaar Selfie in dit geval, dus dat wordt vandaag misschien wel een klein beetje extra gevierd. Daar zullen we straks met Leonie Pluit van de organisatie ook nog over gaan hebben. En de leukste muziek komt natuurlijk ook voorbij hier op Radio Drenthe. Wat te denken van deze Bruno Mars? Dit is On My Soul.

Eén hitje had hij, eind de jaren 80 hier in Nederland. Matthew Wilder was dat en Break My Stride. Dat is een beetje om ruim 20 minuten over 12 hier. Live dus vanaf het Cellavie Festival in Emmen. Midden in het feestgedruis waar allerlei kramen staan. Er staan grote podia, dus heel veel live muziek hier te zien. En heel veel activiteiten. Dus daarin nemen wij vandaag allemaal even mee. 30 jaar Cellavie, ik kijk nog even in de story. En dat is best wel bijzonder, want vorig jaar tijdens Cellavie was de eerste keer dat mooi werk optrad zonder Dennis Hendrix. En wellicht zijn ze ook dit weekend hier weer van de partij. Met de broek aan, denk ik. In de blote kont, dit is mooi werk.

We leven natuurlijk in een periode waarin er weer nieuwe werk van de Rolling Stones is uitgekomen. En wat dan ook zo knap is en ja, wellicht ook wel zo bijzonder. Het klinkt nog steeds zo'n beetje als het 40, 50 jaar geleden was. Dit waren de Rolling Stones en I Can Get No Satisfaction. Live natuurlijk hier vanaf het Cellafie Festival in Emmen. We zijn met Ruben en ondergetekende Wim. En we hebben twee verslaggevers op pad. En dat noemen wij dan vandaag maar M&M, oftewel Mirte en Mart. Die met allerlei verslagen komen. En de leukste muziek komt voorbij. Taylor Swift is dit. Faith of Ophelia.

0: Taylor Swift, en dat met de Faith of Ophelia.
1: Altijd in de buurt.
2: Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Selafie Festival in Emmen.
0: Het is even over 12:30, live vanaf het Selafie Festival in Emmen. De 30e editie inmiddels. En iemand die ons daar alles kan over vertellen is Leonie Pluiten. Leonie, een hele goede middag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Nu is het eindelijk zover na al die lange tijd van voorbereidingen.
3: Klopt.
0: Hoe stond jij vanochtend op?
3: Nou, heel vrolijk eigenlijk. Prima.
0: Ja, met een gezonde kriebel die gewoon, van nu gaat er eindelijk gebeuren.
3: Ja, lekker. Met zin erin, ja. Ja. Ja.
0: Hey, neem zo 30 jaar geschiedenis natuurlijk. Hoe is dit ooit ontstaan, Selafie?
3: Ooit is het door Peter Eipelaar. Die had toen de tijd hier ook een café in Emmen, een horeca. En die heeft met andere horecaondernemers... Toen ging de Gouden Pijl een keer niet door. Mm-hmm. En toen dachten ze, er moet toch wat gebeuren. En toen hebben ze het Selafie opgezet en bedacht. Dat is de eerste keer geweest in 1995.
0: Ja, en toen ook al zo uitgebreid met heel veel markt en heel veel live muziek. Nee, of toen heel kleinschalig?
3: Nou, toen was het met vooral muziek. 7 podia, geloof ik, hadden ze toen. En 5 jaar later is ook de markt en het straattheater erbij gekomen. Dus vanuit het straattheater hebben we eigenlijk het 25-jarige jubileum officieel nu. Maar het Selafie Festival aan zich heeft nu de 30ste editie.
0: Mooi. Voor wie is het eigenlijk allemaal bedoeld? Is het puur toen opgezet voor de inwoners van Emmen om wat vizier te geven? Of zeg maar ook al de toeristen in de omgeving?
3: Ja, maar dus zijn ook echt heel veel toeristen. Het is altijd in de vakantieperiode. In de bouwvak vaak. Wij krijgen ook heel veel mailtjes wel uit het land van wanneer het weer is. En mensen die hier in de regio op vakantie zijn, die gaan dan uiteraard een dagje aan me doen.
0: Ja. Is het altijd al een meerdaags evenement geweest? Want jullie zijn volgens mij gisteravond al begonnen, hè?
3: Klopt, dat is sinds vorig jaar. Het is altijd 1 dag geweest. En sinds vorig jaar hebben we de zondagavond het muziekgebeuren, wat het altijd al was, eigenlijk een beetje losgeknipt en dat naar de zaterdagavond getild. Dat is echt muziek. En daarop gespitst. Zodat de zondag nu wat meer weer een gezinsdag. En dat daar ook meer de focus op ligt. Op de markt, op het straattheater. En daar is natuurlijk ook muziek bij. Ja. Vanmiddag ook al op de terrassen is al muziek. En ook op enkele podia tot vanavond 11 uur. Mm-hmm. Wat op zondagavond ook wel een schappelijke tijd is. En voor de mensen die dan wel weer moeten werken maandag. Ja. Is dat ook prettig.
0: Hoe plannen jullie de muziek erin? Gaan jullie een beetje kijken wat er leeft in de regio? Of laat je dat aan andere mensen over die de commissie voor doorgeleerd hebben? Of,
3: Ik weet niet of jij ervoor doorgeleerd hebt. Nou, ik heb daar in ieder geval niet voor doorgeleerd. Dus ik ben voorzitter van de Stichting Selafie. En wij regelen de markt en hoofdzakelijk het straattheater. Ja. Het straattheater is echt ons ding en onze missie, zeg maar. Dat vind ik ook belangrijk om cultuur en dat soort dingen bij de mensen letterlijk op straat te brengen. Ook die niet naar theater gaan, bijvoorbeeld. Ja. En de muziek wordt gedaan door de horeca. Een gezamenlijke horeca die ook een podium hebben. En dat wordt eigenlijk in banen geleid. Vooral door Jeffrey vanuit de organisatoren.
0: Daar gaan we later vanmiddag nog even mee gesprek.
3: Ja, klopt.
0: Hey, het is natuurlijk volop zomerseizoen hier. De markten die zijn allemaal lekker goed gevuld. Ja. Die moet je denk ik wel een beetje op tijd regelen, of niet?
3: Ja, organisatiebureau Vitalis doet voor ons de markt. En dat is altijd ook een zeer populaire markt. Die mensen die schrijven zich al ver van tevoren in om hier te mogen staan.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Kijk je ook de hele week een beetje spannend naar de buienradar en de weersverwachting? Of,
3: Ja, altijd. Ik doe alleen maar buiten evenementen in de zomer. Ja. En wij hebben volgens mij al heel lang geen droge Selafie meer gehad. Maar dat lijkt nu goed te komen. Het is ook niet meer zo bloedheet. Dat is ook best wel lekker. Het is eigenlijk perfect festival weer.
0: Ja, dat denk ik ook van. Als het 30 graden is, gaan mensen naar het water toe. En als het 15 graden is, dan zit je thuis bij de kachel, zeg maar, bij wijze van spreken. Ja. Dit is echt ideaal weer om er even lekker buiten te gaan.
3: Ja, absoluut.
0: Ja, heerlijk. Ja. Mooi zo. Hey, ik wens je heel veel plezier en succes vandaag.
3: Dankjewel.
0: En hopen de mensen die zitten natuurlijk thuis radio te luisteren, te kijken. Maar het leukste is om hier gewoon naartoe te komen. Hè?
3: Stap gewoon lekker op de fiets en kom gezellig naar Emma.
0: Dat dacht ik. Mooi zo. Dankjewel, Leonie.

werd al toch een klein beetje zonde dat deze band er 2,5 jaar geleden de brui aangaf. De dijk was dat en ik kan dat niet alleen. Zo'n beetje om de 20 minuten voor één hier live vanaf het Cellavie Festival in Emmen, de 30e editie. We zijn lekker tot 6 uur bij je op radio en natuurlijk voor een deel ook op televisie. Muziek nu van de Bee Gees, dit is Jive Talking.

0: Festival. En dat met hun Jive Talking. Nou, zoals ik al zei, we hebben duo M&M vandaag op pad gestuurd. Mart en Mirte. En Mirte die is al eventjes op de markt wezen kijken. En die komt alweer wat heel wat leuks tegen.
1: Welke plaat heb je in de hand?
2: André Hazes.
1: En waarom André Hazes van al die platen die je hier kan uitkiezen?
2: Ja, ik vind André Hazes wel mooi, hoor. Ja. Ja, ik vind mooie liedjes, ja.
1: Dat zegt niet iedereen meer van jouw leeftijd, denk ik. Want hoe oud ben jij?
2: 16.
1: Zo. Ja.
2: Ik heb thuis nog een plaat. En die heb ik ook in een lijstje gedaan. En misschien nog eentje erbij, ja.
1: Überhaupt platen?
2: Ja.
1: Is het nog van deze tijd?
2: Hoe bedoelt u?
1: Nou, een platenspeler heeft denk ik ook niet iedere 16-jarige.
2: Nee, ook niet, hoor. Nee. Nee, ik vind het gewoon mooi om André Hazes platen te verzamelen. Ja, in lijstjes te doen.
3: Aan de muur, hè?
2: Ja.
1: Je hangt ze aan de muur?
2: Ja. Ja.
1: En wat wordt de deal? Hoeveel moet dit kosten?
2: Het kost €5.
1: Oh. Als ik dat, ja? Gaat hij mee?
2: Ja, denk ik wel, ja.
1: En wat voor plekje krijgt hij in huis?
2: Op mijn kamer. Ja, bij de anderen.
1: Nou, een mooie plaat. Een mooie plaat te pakken. Welke is het?
2: Voor jou. André Hazes is voor jou.
1: Okay. En welk nummer is dan favoriet van de plaat? Of heb je dan eigenlijk geen idee?
2: Ja, er staan heel veel op. Maar ik vind... Even kijken. Ik weet het zeker, vind ik ook wel mooi. Okay. Ja.
1: Nou, dan draaien we die ook even zo voor jou op de radio.
2: Goed, dankjewel.
1: Geniet ervan.
0: Het zijn de echte diehard fans hier vandaag natuurlijk ook op de markt aanwezig bij Salavie Festival in Emmen. En er kwam wat verzoekjes voorbij en ik heb toch even eentje uit de grote bak weten te slingeren. En dat is deze. André Hazes en...

0: René Vroger en Just Say Hello hier vanaf het Cellavi Festival in Emmen. Was we met net al eens even bij een platenstand, zeg maar, waar allerlei leuke, mooie LP's en alles van waleer nog is. Er zijn natuurlijk nog veel meer dingen hier op de markt te vinden. Of onder andere bijvoorbeeld boeken.
1: U strunt mooi door de boeken. Zit er wat tussen, mevrouw?
2: Nou, misschien. Ik heb ook al een paar boeken gekocht. Dus,
1: U bent op boekenjacht?
2: Ja, zeg dat wel.
1: Ja? Ja. U bent een echte lezer?
2: Ja, zeker. Vooral in de vakantie.
1: Ja, en dat is het nu, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
1: En wat voor boeken houdt u dan een beetje van? Waar zit u nu naar te kijken?
2: Nou, meestal van thrillers.
1: Okay.
2: Ja, eigenlijk lees ik geen andere boeken. Of iets over sport. Dat wil ik ook nog wel een keer.
1: Ja. Want welke schrijver is dit?
2: Nou, dit is Rosa. Ja. Deze ken ik niet, hoor, deze schrijver.
1: Okay. Ja. En wat heeft u dan al in de tas zitten? Hoeveel boeken?
2: 2.
1: Hij is nog niet zwaar genoeg. Nee, er kan nog wel wat bij.
2: Er kan nog wel wat bij, ja.
1: En hier liggen er genoeg, dus u kan er goed tussen strunen.
2: Ja, zeker.
1: Geniet ervan.
2: Verder kijken. Okay.
1: Veel plezier.
2: Ja, bedankt.
0: Het is natuurlijk nog het begin van de markt, dus je kunt de hele dag hier nog lekker rondstrunen, zoals Mette zegt, met allerlei dingen. En niet alleen maar platen en boeken, maar van allerlei handel is hier. En natuurlijk ook lekkere live muziek en leuke bijdragers hier ook. En mocht je zeggen van thuis, nou, ik wil hier toch naar het Emsen toe en is het wel redelijk weer. Het zonnetje is hier inmiddels al doorgebroken, dus kom gezellig hier naartoe. Dit is Phil Collins, tot de start van dit uur en You Can't Hurry Love.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17 is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wilde de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
14: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
15: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
14: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
16: Lekker slapen, Dekker slapen.
17: Dekkerslapen.nl.
13: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
18: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
16: Lekker slapen, Dekker slapen.
17: Dekkerslapen.nl.
19: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
20: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
21: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
20: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
22: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
23: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
24: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
23: Nog niet helemaal dus.
24: Tja, die administratie. Toevallig tips?
23: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
24: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
23: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
25: Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
26: Live vanaf het Cellavie Festival in Emmen.

0: David Bowie en Let's Dance.
1: Altijd in de buurt.
0: Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
0: Live vanaf het Selafie Festival in Emmen.
2: Ja, Drenthe, een heel hartelijk goedemiddag. Het is even over 1. We zijn live vanaf het Selafie Festival. Je hoorde net al Wim Boer tussen 12 en 1 uur. Mijn naam is Ruben Koren. En tot 6 uur zijn we op de stadsvloer van Emmen te vinden. We doen verslag van het ongelooflijk gezellige Selafie Festival. Kan niet anders zeggen. Het is de 30ste editie. Ik ben hier ook als bezoeker vaak genoeg geweest. Er is een hoop te zien, een hoop te beleven. Vanavond natuurlijk heel veel muziek op de planken hier, maar tot die tijd is er ook gewoon heel veel straattheater. Er is een markt, er is sfeer, er zijn een hoop mensen, het is gezellig. Ik zou je bijna willen uitnodigen. Als je in de gelegenheid bent, kom dan vooral even naar de stadsvloer van de Emmen toe. Aan de andere kant, lekker bij de radio blijven is ook geen slecht idee. Want zoals gezegd, we doen de hele middag verslag. Doe ik niet alleen. Nee, Wim Boer is er dus ook. Nou, die ga je later vanmiddag zeker weer horen op de radio. En naast ons ook nog Meerte Toehoorn en Mart Beuker als verslaggevers op pad. Zij zijn onze oren en onze ogen. En zij brengen die sfeer dus rechtstreeks bij jou thuis. En dat is hartstikke fijn. Als je van je wilt laten horen, we hebben de telefoon gewoon meegenomen. 0592-33-1188. Stuur gerust een appie. Dat vinden we hartstikke gezellig. We blijven ook een beetje op de hoogte van wat jij zo al aan het doen bent. Het is de 19e van juli dus. Vanavond de WK.

0: Op Radio Drenthe, Like a Virgin. Daarvoor nog Higo, het fantastische bandje uit Zwolle. En Vallen in Geluk. We staan op het Cell Avi Festival, mocht je dat gemist hebben. De zon prikt er lekker doorheen. Ik sta een klein beetje in de schaduw in de mobiele studio. Maar Mart is op de stadsvloer. En die is in gesprek met iemand. Mart, kom maar in.
1: Komt u uit de buurt?
2: Nee, ik kom hier niet vandaan.
1: Speciaal voor Cell Avi vandaag dan?
2: Nou ja, familieuitje. Dus mijn vriend woont in Emmen en ja, ik was wel benieuwd om even te kijken. Nog nooit geweest, dus.
1: Eerste indruk?
2: Ja, supergezellig. Goede muziek, dus leuke kraampjes en voor de kinderen natuurlijk leuke dingen. Dus dat is superleuk.
1: Het gaat aardig op en neer volgens mij.
2: Ja, zeker. Superleuk. Ja, echt veel te doen. Dus ik ben benieuwd. We zijn net hier begonnen hierachter, dus we gaan langzaam naar het Raadhuisplein, denk ik. En de kermis natuurlijk. Dus we gaan alles eventjes bekijken voor de kinderen. Helemaal leuk. Voor ons ook natuurlijk.
1: Het is een mooie dag geworden.
2: Zeker, zeker. Als het droog blijft, dan is het helemaal prima.
1: Veel plezier.
2: Ja, dankjewel.
0: Nou, dan gaan we wel vanuit, toch, dat het droog blijft. Mart, dankjewel. Fijn dat je voor ons op pad bent. En ja, 30 jaar Cell Avi. Er zijn nog steeds mensen die komen hier gewoon voor het eerst. En die zijn van harte welkom. Net als jij bij ons, RTV Drenthe. Yves Berends is er ook. Dit is misschien...

0: vanaf het C'est la Vie Festival. Je hoorde Year of Decision. Ik sta hier op de stadsvloer in onze mobiele studio. En er komt iemand langsgelopen. Die ziet er zo ongelooflijk cool uit. En je heet Joris, hè?
1: Ja.
0: Hey Joris, hoe is het, jongen?
1: Goed.
0: Ja, wat leuk dat je er bent.
1: Ja.
0: Vertel eens, je was hier net even in. Je zei, we zaten in de auto en toen hoorde je ons al.
1: Ja.
0: Dus je was onderweg naar Emmen toe en toen had je Radio Drenthe aanstaan. Vond je het wat of niet?
1: Ja.
0: Hey, leuk zeg. En met wie ben je hier?
1: Met papa en mama.
0: Met je papa en je mama. Je hebt ook nog je broertje meegenomen, denk ik.
1: Ja.
0: En ik zie daar nog een kinderwagen. Is die leeg of heb je nog meer mensen meegenomen?
1: Ja, en mijn zusje en een broertje.
0: Ah, oh, wat leuk. Die zijn nog niet zo oud, of wel?
1: Nee.
0: Oh, wat leuk. En jij bent de grootste broer van het stel.
1: Ja.
0: Wat leuk. En je bent op het C'est la Vie Festival. Wat ga je allemaal doen vandaag?
1: Ik denk op de springkussens en in een attractie.
0: Leuk, op de kermis. Er is ook een kermis, toch? Ben je daar al geweest?
1: Nee.
0: Oh, dat zou ik zeker even aanraden. Dat is daarachter. Ja, dan kun je vast wel misschien een mooie beer winnen of zo. Ik wil je ouders niet op kosten jagen, maar ik denk wel dat het een leuk idee is. Hey Joris, en heb je al iets gezien waarvan je denkt, nou dat vond ik echt heel erg leuk. Of ben je er net?
1: Ik ben er nog net.
0: Oh ja. Ja, dus je moet allemaal nog een beetje ontdekken.
1: Ja.
0: Leuk man. Ik vind het ontzettend gezellig dat je even langs kwam wippen hier in de studio.
1: Ja.
0: Wil je nog de groetjes doen aan iemand?
1: Ja.
0: Nou, doe maar. Ja, misschien aan papa of mama. Ja, ze zijn er natuurlijk bij. Maar nu kan je het op de radio. Dat is leuk, hè?
1: Ja.
0: Ja, de groetjes aan je papa en mama?
1: Ja.
0: Nou, bij deze. De hartelijke groetjes. En vind je het leuk als ik ook nog iets voor je draai op de radio?
1: Ja.
0: Ja, wat kan ik voor je draaien?
1: Kinderen voor kinderen is gezond.
0: Oh, kinderen voor kinderen met bewegen is gezond. Nou, dat lijkt me een hartstikke leuk idee. Ga je dan ook nog dansen? Ja?
1: Ja.
0: Goed zo. Komt ie aan. Ik wens je heel veel plezier vanmiddag. En doe de groetjes nogmaals aan je ouders, hè?
1: Ja.
0: Doei.
1: Doei.

kinderen, voor kinderen en bewegen is gezond. Draai ik speciaal voor Joris, die hier even langs kwam wippen samen met zijn ouders, zijn broertje en nog een tweeling broer en zus, geloof ik. Ongelooflijk, wat een gezelligheid. Roy Orbison nu op radio en TV Drenthe. Dit is Oh Pretty Woman.

Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Ik heb dat eens opgezocht. Dat is niet helemaal waar, hoor. Er is geen plaats op aarde die hemel heet. Of heaven. Maar goed, het is natuurlijk wel een fantastisch liedje om te draaien. En daarom doen we dat graag hier op Radio Drenthe. We staan op de stadsvloer van Emmen. Vanaf het Cellavie Festival maken we radio. Ik ga zo meteen eens proberen even contact te zoeken met Mart of Meerte. Zij zijn mijn oren en ogen op de stadsvloer als verslaggevers. Ondertussen komt er een appje binnen van, even kijken, Roelof die zegt, ik ben op weg naar Emmen en kom jullie daar ook even opzoeken. Nou, van harte welkom. Zoek ons zeker op. We staan bij die grote winkel met die rookworsten, weet je wel. Nou goed, dan heb je al een idee waar we ongeveer staan. Sam Fender nu samen met

0: Een van de beste popliedjes in tijden. Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. We staan op het Cellavie Festival. Meerte is de stadsvoer op. Meerte, kom er maar in.
1: Het straattheater gaat natuurlijk bijna los. En dat betekent dat de opbouw eigenlijk al een beetje begonnen is. Dus we zijn even bij wat kunstwerken, kan ik het eigenlijk wel noemen, gaan staan. Wat zien wij hier?
2: Twee marionettenacts. Wandelend met een korte vaste voorstelling.
1: En hoe werkt dit eigenlijk precies? Want jij bent de maker en bedenker van dit hele gebeuren eigenlijk.
2: Dat klopt. Ik loop op stelte om deze kern met een draak verder te duwen. Ja. En mijn echtgenote Anne, die speelt met Odile, een menselijk skeletje. Ja. Dus we wandelen rond, we stoppen en we verblijden het publiek met een korte vaste voorstelling met marionetten, met touwtjes en katrollen en tegengewichten.
1: Hoe kom je hier eigenlijk bij? Want dit is een bijzonder werk eigenlijk.
2: Enkele ideeën die samengevallen zijn. Stelten lopen, onze andere passie, poppen en marionetten. En om iets te doen dat niet iedereen deed, bedacht om ook een kerk met een draak erop verder te duwen. En dat doen we nu al 20 jaar. En we reizen daarmee vrijwel heel Europa rond.
1: Jeetje, dus vandaag zijn jullie in Emmen, maar volgende week, volgende maand, waar gaat de reis dan naartoe?
2: We komen net van Beieren, we reizen dus nu naar Emmen en weer terug naar Antwerpen. Volgende maand zitten we 3 weken in Italië, een beetje werk en dolce far niente, zoals men dat daar zegt. En dan in september gaan we nog naar Spanje, in december gaan we nog naar München, dus we zijn wel een tijdje op weg.
1: Is dit voor jullie dan ook vakantie of is daarna tijd voor vakantie?
2: Voor en tussen en na is er nog altijd tijd voor de vakantie. Het moet prettig blijven. Ja.
1: En 20 jaar doen jullie dit al en alles is zelf gemaakt.
2: Inderdaad. Eigen werk. Eerste passie knutselen, tweede passie circus, derde passie marionetten en reizen is ook altijd een beetje plezant.
1: Kunnen we een soort demonstratie krijgen? Want ik zie daar de poten eigenlijk staan. Daar zitten dan stelten in. Hoe moet
2: dat
1: ik dat
2: zijn mijn stelten. Dus daarmee ben ik groot genoeg om de kar te kunnen voortduwen. En dan sta ik ook achter de kar om de draak te manipuleren met touwtjes en katrollen.
1: Ja, laten we er even naartoe lopen.
2: Dus de stelten zijn echt.
1: Er zit gewoon een schoen in de stelt.
2: Er zit een schoen en dit stuk wordt onder de knie bevestigd. Okay. En dan doen we nog een mooi kostuum aan met een lange mantel en een hoge hoed en een masker erbij.
1: Zo zien we niks meer van uw lichaam en uw gezicht.
2: Dat vind ik nog mooier dan ik nu zie.
1: En achter de draak zie ik allemaal touwtjes hangen. En wat doet dat dan?
2: Bewegen.
1: De touwtjes gaan heen en weer. Dus ik zie de kop bewegen. En nou gaan de pootjes ook. En de vleugels kunnen uit. En de ogen kunnen ronddraaien. En ik zie uit de neus een soort poeder komen. Wat is dat?
2: Dat is een geheim poeder om de rook te simuleren.
1: Okay.
2: Maar hij kan ook vuur spuwen, maar daar is hij nu nog iets te weinig.
1: Daarvoor moeten mensen maar langskomen.
2: Even eens maar komen kijken.
1: Nou, geniet ervan zometeen. Heel veel plezier en gauw verder met de opbouw.
2: Zullen we doen. Tot binnenkort. Hè. Welkom op onze shows.
0: Nou, geweldig. En die shows die zijn dus te zien hier in het centrum van Emmen. Want het Cellavie Festival is zoveel meer dan alleen muziek. Sterker nog, het is heel veel straattheater. En dit is daar een mooi voorbeeld van. Een enorme stellage als het ware, met een drakenkop erop. Je zou het eigenlijk moeten zien als je meekijkt via TV Drenthe. Dan heb je de beelden er ook bij. Als je het alleen met de radio moet doen. Ja, geloof mij maar. Het is een indrukwekkend.

de tweede tijd is het Songfestival Drenthe Pop in het plat eerder dit jaar. Dat gewonnen werd door Dennis Hendrik. Zometeen na tweeën zijn we gewoon bij je terug. Dan weer met Wim Boer. En ik heb deze nog voor je. Dit is Rosanna van Toto.

0: Radio Drenthe.
1: Live vanaf het Selfie Festival in Emmen.
2: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Aan tafel!
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
5: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
9: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
8: Borgstee, Assen.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
4: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, assen.
17: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
18: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
20: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
23: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
22: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
24: Radio Drenthe, altijd in de buurt.
25: Live vanaf het Selafie Festival in Emmen.

0: Melanie C maakt natuurlijk furore met de Spice Girls en Bryan Adams. Uiteindelijk alleen Miss Herself When You're Gone.
1: Altijd in de buurt.
2: Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Selfie Festival in Emmen.
0: Welkom terug hier vanaf het Selfie Festival in Emmen, de 30e editie. En voor ons wel een reden om hier vandaag lekker bij jullie aanwezig te zijn. We zijn er tot 6 uur met radio en televisie. Natuurlijk met een mooie sfeerverslagen. Je mag trouwens ook nog een appje sturen, want we hebben onze WhatsApp-telefoon meegenomen. 0592-33-1188. En Ruben die doet een deel van de presentatie, ik doe het andere gedeelte. En we hebben ook twee verslaggevers die lekker op het terrein rondlopen. Mitte bijvoorbeeld, maar ook Mart. En Mart die kwam wel weer heel bijzonders tegen. We hebben natuurlijk heel veel mensen die zijn hier met twee voeten. Maar ook wat viervoeters.
3: Wie heeft u meegenomen?
4: Jace. En Janneke. En Judith.
3: En wat voor hond is Jace?
4: Een wat voor hond? Een Cane Corso. Een Italiaanse rashond.
3: Is dit zijn eerste festival?
4: Nou, dat denk ik wel. Ja, wel eens een keertje markt. Hè, maar niet Selfie Festival.
3: Ja. Houdt hij een beetje van de drukte?
4: Hij houdt wel van aandacht, maar we zijn altijd wel een beetje waaks. Of beschermend voor hem. Door de drukte niet op te zoeken.
3: Nou, een vrij grote zwarte hond. Ook best wel een indruk die hij achterlaat. Maar ja, er komen veel kinderen langs om hem te aaien.
4: De meeste mensen en kinderen die lopen er met een bochtje omheen. Ja, dat merk je wel. En dan zeggen ze allemaal van, wow, wat groot hoor je dan.
3: Maar het is dus,
4: dus ze vinden het best wel eng volgens mij.
3: Maar het is wel een grote vriendelijke bullebak.
4: Het is een hele vriendelijke grote bullebak. Zeker. Aaien maar hoor.
3: Dat gaan we zeker doen. Hey. Okay.
4: Pas op, hij kwelt wel heel erg.
3: Oh ja, ik zie het. Ik zie het. Ja. Oh ja, maar hij houdt wel van de aandacht. Ja.
4: Ja, hij houdt heel erg van de aandacht.
3: Nou, hey, goed. Festival verder.
4: Ja, dankjewel. Jullie ook succes.
3: Hey, dank. Hi. Wie heeft u meegenomen?
5: De hond meegenomen.
3: Hoe heet hij?
5: Yuki.
3: En wat voor ras is Yuki? Nee,
5: het is een Siberische husky.
3: Een hele mooie. Hij is wat... wat voor kleur is het eigenlijk?
5: Normaal gesproken rood. Maar in de zomer dan verkleurt ze een beetje. En dan wordt ze witter. Dus normaal is ze knalrood.
3: Is dit zijn eerste festival?
5: Dit is het eerste festival, ja. Ja, haar wel.
3: Hoe doet hij het?
5: Kijk. De hond heeft een hele hoge eigenheidsfactor.
3: Dat zien we, ja.
5: En dat weet ze ook. Ze gaat altijd naar mensen toe. Dus.
3: Zeg vol voor de aandacht.
5: Ja, ze is wel 11,5, dus.
3: Gaat ze ook nog muziek luisteren zo?
5: Dat weet ik niet. Dat ligt eraan een beetje hoe hard en wat voor soort muziek.
3: Want als je het in moest schatten, welke muziek vindt zij het leukst?
5: Dire Straits-achtige muziek.
3: Goeie smaak.
5: Ja, goede smaak, ja. Heb ik van basie.
3: Dank je wel.
5: Hey, graag gedaan.
0: Dat is het allermooiste natuurlijk dat ook je hond van muziek houdt. En ook die hond die kan die gewoon lekker terecht op het Selfie Festival hier in Emmen tot 6 uur vanmiddag. Dan zijn we bij je met natuurlijk heel veel leuke bijdragen en de leukste muziek die voorbij komt. Never Can Say Goodbye, dit is Gloria Gaynor.

Afgelopen weekend stond hij voor het eerst op de Zwarte Cross. En dat schijnt een enorm succes geweest te zijn. Jannes was dat en Monica hier live op Radio Rente vanaf de 30e editie van het C'est la Vie Festival in Emmen.

0: De Willis en Could You Be Love.
1: Altijd in de buurt.
0: Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
0: Live vanaf het Selavi Festival in Emmen.
2: Inmiddels 3:05 vanaf het Selavi Festival in Emmen. Het is de 30e editie. Reden voor ons om hier vandaag ook lekker aanwezig te zijn. We zijn trouwens gisteravond al begonnen met een feestje. Ik sprak eerder deze middag ook nog met een van de organisatie, een van de mensen, Leni Pluiter. En die zei, ja, het is ooit natuurlijk 30 jaar geleden een beetje klein begonnen. Inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig festival. Met natuurlijk heel veel muziek. Er zijn marktkramen. En ook wat zo leuk is, en wat hier ook een beetje achter op het plein inmiddels al gebeurt, is dat het straattheater inmiddels ook in volle omvang is losgebarsten. Dat komt dus allemaal hier vandaag ook voorbij in het Emmense. En natuurlijk ook collega's Mart en Mirte die de hele dag verslag doen daarvan. En die zullen ongetwijfeld nog een paar mooie theaterspectakels aan u voor gaan stellen hier op radio en op TV Drenthe. Want je kunt ze natuurlijk ook op televisie gaan volgen. Mocht je trouwens thuis zitten en je denkt van, ja, goh, ik wil hier naartoe. Ik kan u zeggen, het zonnetje is er inmiddels redelijk lekker doorgebroken. Ik heb vanochtend toch een beetje optimistisch de korte broek aan gedaan. Soms heb ik er spijt van, maar nu heb ik volgens mij heerlijk lekker gevoel in de benen. En de leukste muziek komt vandaag ook voorbij tot 6:00 hier op Radio Drenthe. Bijvoorbeeld deze van Akda en de Munnik. Dit is Ren, Lenny Ren.

0: Julio Iglesias en Que Reme.
1: Altijd in de buurt.
0: Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
0: Live vanaf het Selfie Festival in Emmen.
2: Lekker tot 6 uur op radio en televisie vanaf het Selfie Festival. We staan op echt een, zoals het in een goed trend heet, een Dalderse plek waar we lekker radio kunnen maken. En dat is mooi, we zitten normaal gesproken in de studio in Assen, maar nu kun je ons even lekker van dichtbij bekijken. En ik dacht Thijs ook, en Thijs die kwam weer aan wandelen. Thijs, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Jongen, Thijs, waar kom je vandaan?
3: Odoorn.
2: Uit Odoorn. Ja. Je zegt tegen mij van, als ik later groot ben, wil ik wel eens radio maken, of niet?
3: Ja, dat zou ik wel mooi vinden.
2: Wat vind je daar nou zo leuk aan, radio maken?
3: Nou, voornamelijk dat je gewoon goed kan lullen en dat je veel met muziek kan doen. Dat vind ik mooi.
2: Nou kijk, dan ben ik natuurlijk hier op mijn plek. Dus, maar jij ook. Maar doe je al thuis dan al iets, ben je met soms iets bezig met muziek? Of,
3: Nog niet zo heel veel, want het is duur apparatuur. Maar ik ben niet heel ver weg meer. Ja. Dus nog bij een beetje.
2: En je kunt via het internet natuurlijk ook vrij veel doen. Programmaatjes doen en zo. En wat voor muziekgenre zit jij dan een beetje in?
3: Ja, piratenmuziek.
2: Echt piratenmuziek?
3: Ja.
2: Ja?
3: Jawel.
2: Maar dat bedoel je, en Janus en alles
3: zeker.
2: Wat erbij is?
3: Ja. Vooral Janus.
2: En ga je ook wel eens heen, live? Of,
3: ja.
2: Wat spreekt je zo aan in dit hele muziekgenre?
3: Nou, het is gezellig. En het gaat eigenlijk nergens om. En dat vind ik wel mooi.
2: Ja, hè? Ja. Het gaat nergens om. Dat vind je het mooiste.
3: Ja,
2: ja, goed zo. Hey, hoe oud ben jij?
3: 14.
2: 14. Ja. En wat voor school doe je op dit moment?
3: Middelbaar.
2: Gewoon, middelbaar, ja. Ik weet niet, is er wel een disjockey school of niet?
3: Ja, een soort, dat is een media-achtig. En dat doe je gewoon radio en techniek en geluid en zo. En dat zit in Groningen of in Hilversum.
2: Nou. Oh, oké. Okay. Nou, dan misschien kun je bij ons nog een keer stage komen lopen.
3: Ja, als dat zou kunnen. Dat zou ik wel grappig vinden.
2: Ik laat je gegevens straks even achter. Dan gaan we dat volgens mij allemaal regelen met jou.
3: Goed.
2: Mooi zo. Hey, veel plezier nog vandaag hier op de trein.
3: Dankjewel.
2: Jo, Thijs. Hoi. En dit is Irene Cara op Radio Drenthe. Flashdance, What a Feeling.

Een nieuwe ster aan het firmament, om het zo maar te zeggen. Stella Lefty was dat, en dat met Boston. Het is 20 minuten voor drie hier live vanuit Emmen, vanaf de stadsvloer, of dorpsvloer. Want Emmen is volgens mij niet echt een stad, maar mooi, een heel groot dorp. Vanaf de 30e editie van het C'est la Vie Festival. Martin Meerte, die zijn onze vliegende keepers en die gaan de hele trein over. Het straattheater is inmiddels begonnen. Zo nu en dan komt het zonnetje erbij en is het heerlijk toeven hier op deze vloer. En de leukste muziek is natuurlijk ook hier op Radio Drenthe. Godineering is dit en Radar Love.

0: De lekkere lange uitvoering van Radar Love van de Golden Earring hier vanaf de stadsvloer, vanaf het Celevrie Festival in Emmen. Waar we vandaag de hele dag bij zijn tot 6:00 vanmiddag met leuke bijdragen van Mitte, maar ook van Mart. Ik heb Mart eerder vanmiddag al met een paar honden langskomen zien komen, maar volgens mij heeft hij nog meer dingen met dieren.
1: Het drupt hier inmiddels een klein beetje. En als het drupt betekent ook direct dat de visjes beter bijten. Hier wordt ook druk gevist door twee gele vissers. En de visjes, die happen volgens mij wel. Ik ga ze even wat vragen. Als een echte vis.
2: Ja.
1: Voel je ook een beetje een visje?
2: Ja.
1: Wat voor vis? Een haai of een dolfijn?
2: Een echte vis.
1: Is die lekker?
2: Ja.
1: Maar was wel moeilijk?
2: Ja.
3: Ja?
1: En als je nu nog een keer moet, wat voor tip heb je dan voor een ander kindje?
2: Ik pak hem zo af.
1: Gewoon zo afpakken?
2: Ja.
1: Goed zo, dankjewel. Ben je een beetje een vis?
2: Nee.
1: Niet? Als je wel een vis zou moeten zijn, wat voor vis was je dan?
2: Weet ik niet.
1: Een haai, een dolfijn of een walvis?
2: Een dolfijn.
1: Geniet lekker van je worp. En zo doe je dat.
0: Het straattheater hier vanaf de vloer hier Emmen bij het Celevrie Festival 2026. Met de leukste dingen die voorbij komen. Je moet er echt even bij zijn om te zien. En anders kun je natuurlijk ook naar TV Drenthe kijken voor alle leuke reportages. Met alles wat hier vandaag gebeurt. En natuurlijk de leukste muziek, ook uit de regio. Dit is Kick op Radio Drenthe. Giet zoals het giet.

Met nog een piepjonge Michael Jackson. Als onderdeel natuurlijk van de Jackson 5. En dat met I Want You Back. Het is 8:08 hier vanaf het festivalterrein. Voor de uitvoering van de 30e editie inmiddels van het C'est la Vie Festival in Emmen. Met heel veel straattheater. Er is een markt, er is gezelligheid, er is sfeer. De terrassen zitten vol. Mensen zijn vrolijk, mensen lachen. En dat doen we het allemaal voor natuurlijk hier. Tot 6:00 ook op Radio Drenthe. Straks na het nieuws van 3:00 neemt Ruben het stokje weer over. En natuurlijk ook M&M die nog steeds op pad zijn. Mart en Mirte die voor leuke reportages zien zorgen vanaf het trein. En je hoort mij straks weer zo rond 1:00 of 4:00. James Ingram nu samen met Mike McDonald. Dit is Jamobie There.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Hoe gaat het in zijn werk?
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. 2 dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
12: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
13: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
14: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
15: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
21: Oh, weer een muis.
20: En samen spelen.
21: Kom maar. Ja.
20: Au. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
20: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
22: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
20: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
23: Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
24: Live vanaf het Cellafie Festival in Emmen.

0: tijden zijn het zeker.
1: Altijd in de buurt.
2: Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Cellavie Festival in Emmen.
0: Ja, zo is dat. We zijn live vanaf de stadsvloer in Emmen. Het Cellavie Festival is in volle gang met op dit moment vooral het straattheater. Ik heb net zelf even een rondje gedaan over de stadsvloer. Het is echt een hoop te zien, een hoop te beleven. Het is echt ontzettend leuk om hierheen te komen.

0: Ja.
1: Ja, en daarmee doen jullie echt wel hele goede dingen voor Emmen. Maar niet alleen voor Emmen, hè?
0: Nee, inmiddels grote delen van Drenthe.
1: Ja, super tof man. Onlangs waren jullie in Assen met een evenement. Nou, ik heb zelf lang in Assen gewoond. Dat kan geen kwaad dat er af en toe een beetje leven in de brouwerij wordt gebracht. Dat zagen jullie ook. Jullie zijn daar geweest. Maar vertel eens even als doororganisatoren, wat is jullie doel? Wat doen jullie zoal?
0: Ja, het doel is denk ik mooie evenementen neerzetten voor jong, oud, arm, rijk. Momenteel in heel Drenthe, dat is het doel.
1: Ja, dat doen jullie dus ontzettend goed. Vandaag dus ook tijdens het C'est la Vie Festival. Dit festival bestaat al 30 jaar. Jullie, een bedrijf van lid, dus jullie zijn wat dat betreft denk ik aangehaakt bij C'est la Vie.
0: Ja, we bestaan zelf ongeveer net 30
1: ja,
0: jaar.
1: Ja, precies, dus, precies. Maar Jeffrey, vertel eens, wat is jullie rol tijdens het C'est la Vie Festival?
2: Ja, eigenlijk is het een paar jaar geleden. Wij begonnen met Club Limbo te openen. En ja, we waren eigenlijk de buiten toe. Er waren wat andere ondernemers die waren gestopt met C'est la Vie. En maar door coronatijdperk, als het duurde. Ja, en toen zijn Ruben en ik om het gegaan, goh, kunnen wij het stokje niet overnemen. En ja, op dat moment zijn we eigenlijk ja, volledig in het diepe gesprongen, moet ik ook eerlijk zeggen, de eerste keer. Maar ja, dat is een beetje waar het begon.
1: Ja, wat goed man. Want hoe gaat het jullie af? Want je stipt wel iets aan. Hè? Heel veel ondernemers durven, denk ik, anno 2026 ook niet meer aan om dingen te organiseren. De kosten zijn vaak hoog, de risico's zijn groot. Hè? Het is vandaag goed weer, maar het hoeft maar één keer te regenen. En je hele festival valt, bij wijze van spreken, financieel in het water. De dingen die jullie organiseren zijn allemaal vrij toegankelijk. Dat zijn best wel risico's ook.
2: Ja, klopt. Gelukkig hebben we heel veel ambassadeurs, sponsoren, leuke, goede mensen om ons heen. Maar ja, het blijft een gigantisch groot risico. En dat hebben we de afgelopen twee jaar met C'est la Vie ook gezien. En dat is ook de reden waarom we naar twee dagen gegaan zijn in plaats van één dag. Ja. Want ja, je hebt toch je kosten, je podia, alles staat één keer. Ja, dan maak je er twee dagen gebruik van.
1: Ja, en dan is de gemeente dus ook al wel willend in dat verhaal.
2: Jawel, het is natuurlijk een beetje sturen met elkaar. We hebben allemaal hetzelfde doel en dat is gewoon hem op de kaart zetten.
1: Ja, en dat doen jullie echt heel erg goed. Dat mag gezegd worden. En naast dus dat jullie de organisatoren zijn, en je noemde net ook al Limbo, jullie hebben ook gewoon een aantal horecazaken met z'n tweeën. Dus jullie zetten Emmen lekker op de kaart, heren.
2: We
1: toch?
2: Doen leuke dingen voor leuke mensen.
1: Gisteren was er dus ook al C'est la Vie. Jullie hebben daar ook al het een en ander georganiseerd. Wat was er gisteravond te zien?
0: Gisteravond was er door de hele stad diverse muziekstijlen waar je van kon genieten. Hier achter ons bij de HEMA hadden we hele leuke live bands met gericht op een beetje meer classic publiek. Bij de kerk stond radio continu met vooral Nederlandstalige acts en zangers. En op het Raadhuisplein hadden we een mix van DJ's en rappers. Dus voor elke doelgroep wat. Ja, en elk plein stond lekker vol.
1: Ja, fantastisch. Nu dus het theater, hè, het straattheater. Vanavond ook weer heel veel muziek, heel veel bands. Waar kijk je zelf meest naar uit, Jeffrey?
2: Dirty Daddies. Dat is echt wel de grootste showband, denk ik, nu van Nederland. Gaat mega worden. Dat is echt een gigantische productie. Waar we heel veel moeten bij spijkeren. We hadden eerst een wat kleiner podium, moest toch iets groter. Ja, maar dit moest erbij, dat moest erbij. Nou, groter kan die ook niet op het Radersplein. Dus nee. Ja, het gaat echt fantastisch worden.
1: Ja, leuk man. Ja, dat is een show ook volgens mij die voor iedereen leuk is. Van jong tot oud. Ze spelen natuurlijk covers. Het gaat in een razend tempo. Confetti, vuurwerk. Het is echt wel leuk om te zien, hè?
2: Ja, echt een happening, ja.
1: Ja. Jongens, ik heb het een aantal keer gezegd, maar ik meen het serieus. Jullie doen echt goede dingen voor Emmen. Volgens mij spreek ik dan ook namens heel veel mensen van jullie zitten Emmen echt op de kaart. En dus ook meerdere plekken in Drenthe, onlangs ook al in Assen. Ga daarmee door. Veel plezier ook vandaag. Is er ook nog wel ruimte om even zelf te genieten en een biertje te drinken? Of zijn jullie echt heel erg druk op een dag als deze?
2: Ja, kom hiervan. Het is net hoe de wind staat. Ja. Soms is toiletpapier op. En soms kun je een biertje tappen. Nee, ja. Je kunt echt wel even een biertje drinken. Ja.
1: Nou, geniet ervan jongens. En veel plezier. En succes met alles.
0: Dankjewel.
1: Hoi. Ja.

0: Nina und 99 Luftballon. Daarvoor nog Alex Horn en Fever Dream. En daarvoor had ik Ruben en Jeffrey hier in de studio van de organisatoren uit Emmen. Zij zijn onderdeel van de organisatie van dit fantastische festival waar we vandaag zijn. Het straattheater is in volle gang. Dat is alleen al reden genoeg om naar Emmen te komen. Maar mocht je dat nou niet genoeg vinden, er is ook nog een kermis. En Meerten, jij hangt op die kermis rond, hè?
1: Hoe gaat dit in zijn werk?
2: Oh, je moet gewoon de bal grijpen.
1: Heb je een bepaalde tactiek?
2: Nee, en ik ben er ook niet zo goed in.
1: Het ging ook mis, je hebt hem niet gehaald. Hoe ging het bij jou, want jij hebt de vorige beurten gedaan?
3: Het is niet heel best. Je moet hem eigenlijk proberen te grijpen, maar... Ik kom er niet aardig in de buurt, zeg maar.
1: Hoeveel geld heb je er al doorheen gejast?
3: Dat durf ik niet te zeggen eigenlijk. 20.
1: Alleen in deze grijpautomaat?
3: Ja, dat is niet best.
1: Heb je een bepaald limiet voor jezelf gesteld?
3: 100.
1: 100?
3: Ja, deze week 100. Dat moet wel goed komen, denk ik.
1: Oké, dat is het beste klapgeld.
3: Maar je werkt er ook voor, dus het komt er goed.
1: En gaat dat dan alleen naar de grijpautomaten of ga je het ook uit attracties of eten?
3: Attracties en die mooie bomber natuurlijk ook. Dus een beetje overal. Komt goed.
1: En waar speel je voor? Want je stond hierbij. Wat zijn dit?
3: Voor de Pokémon-ballen eigenlijk. Maar die zijn volgens mij een beetje te zwaar als ik het zo door heb.
1: Wat zit er in zo'n Pokémon-bal?
3: Ja, van die Pokémon-pakjes. En dan kun je wat goeds krijgen. En dan heb je wat waarde.
1: Dan hoop je dat je die 100 euro er weer uit hebt.
3: Ja, dat hoop je eigenlijk wel. Maar de kans dat gebeurt is niet heel groot.
1: Deze sla je dus in het vervolg over?
3: Ja, deze sla ik nu over. Deze laat ik nu achter me.
1: En naar welke ga je nu toe?
3: Misschien in de Bomber even een keertje.
1: Wat is de Bomber? Leg eens uit.
3: Ja, de Bomber is eigenlijk wel de leukste hier. Je gaat erin zitten en je draait gewoon heel veel rond. En je maakt gewoon een grote ronde. En dan kiepel je steeds terwijl je aan het ronden.
1: Dat is de attractie die eigenlijk boven heel Emma uitsteekt. Ja. Die je al van heel ver kan zien. Is het niet doodeng?
3: Nou ja, je weet dat er niet veel fout kan gaan. Dus, want je zit vast. Dus ik vind het niet zo eng, maar hij vindt het wel wat anders.
1: Ja, jij gaat wel mee de Bomber in?
2: Nee, nooit voor mijn leven.
1: Nee?
2: Nee, nog voor geen miljoen niet.
1: Nee, jij blijft aan de grond staan kijken.
2: Ik kijk mooi hoe hij aan het leiden is.
1: Oké. Okay. Ja, jij moedigt hem wel even aan.
2: Nee.
4: Oh, jongen.
2: Nee.
1: Je kijkt hem toe.
2: Ja, ik kijk hem toe.
1: Of jij gaat nog even grijpen bij de grijpautomaatjes. Zwaait even.
2: Nee, ik werk wel voor mijn geld, maar niet hiervoor. Nee.
4: Nou, wel verstandig.
1: Hij is wel verstandig. Ja. Het ziet wel in dat jij een beetje minder verstandig bent.
3: Ja, dat zie ik nog wel, ja.
1: Nou, ga gauw naar die Bomber toe. Dan zwaaien wij ook.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, gadsidiari, die Bomber. Daar zou ik met een grote boog omheen lopen. Ik word al misselijk van een ritje in de draaimolen. Goed, daar gaat het niet om. Het is gezellig hier op het Tel Aviv Festival. Er wordt een hoop geld uitgegeven, ook op de kermis. Ja, ach ja, maakt het uit. Het is zomer. De zon schijnt. Op de radio krijg je Huey Lewis en de nieuws. Dit is...

0: Nice to meet you op Radio Drenthe. Meerte die is nog steeds lekker op pad. Die heeft de afslag genomen naar de kermis. Want er is ook gewoon een kermis hier tijdens het Cellavie Festival. Daar sprak ze net al met een jongen die zijn geld behoorlijk aan het stuk slaan is al daar. En ze is er nog steeds, Meerte.
1: Cellavie is natuurlijk veel meer dan het straattheater. Ook de kermis hoort erbij. En jullie komen gauw uit een attractie gerend met allemaal stoeltjes op een rij. Het lijkt een soort grote bank. Hoe ging deze attractie eraan toe?
2: Ja, wel leuk, maar je krijgt wel pijn.
3: Ja,
2: want gaat hele tijd...
3: als je hard vasthoudt.
2: Ja.
3: Het gaat er zo woes, woes heen.
1: Je gaat helemaal heen en weer.
3: Links, rechts, ja. Links, rechts.
1: Jeetje, jullie gaan allemaal door elkaar. Jullie zijn zo enthousiast, zo enthousiast. Wat gebeurde er? Je gaat op een stoel zitten en dat?
3: Dan ga je helemaal heen en weer en zo.
1: En dat gaat ontzettend hard.
3: Ja, bij je... Ja, maar dit is gewoon pijn. Want je gaat echt super hard deze tegen elkaar zo heen en weer, heen en weer.
1: Dus jullie komen met blauwe plekken thuis, of valt dat mee?
2: Dat nog net niet. Nee.
3: Maar het is wel gewoon leuk. Het is wel gewoon super leuk en zo.
1: Ja. En nou, is het de eerste attractie waar jullie in zijn geweest?
2: Nee. Voor mij tweede. Voor jou ook tweede, toch?
3: Ja.
2: Wij gingen net nog in dat huis.
1: En nu? In het huis? Wat voor huis is dat?
2: Met allemaal, ja, dat...
3: Dat huis waar dan zeg maar, heb je gewoon heel veel obstakels en zo. En je moet gewoon over allemaal dingen heen en zo. En dan heb je ook zeg maar waterdingen en zo gewoon.
1: Wat was dan leuker? Was dat het attractie met dit bankje wat helemaal heen en weer gaat? Of dat huis?
3: Dat huis daar zo achter.
2: Nee, deze.
4: Ik denk het huis.
1: Oké, de meningen zijn verdeeld. En waar komen jullie voor? Want de kermis is natuurlijk allemaal attracties, maar ook grijpautomaten en zo. Wat is dan leuks?
2: Attracties. Ja, attractie.
1: Nee. En hebben jullie dan ook regels met geld? Hoeveel geld mag er uitgegeven worden vandaag?
2: Ik heb geen geld. Zij koopt het voor mij.
1: Oh, jij bent de portemonnee vandaag.
2: Ik ook voor haar.
3: Ik mag 20 euro.
1: Oh, jij hebt 20 euro. Oké. Okay.
3: Ja, ik heb wel best veel opgemaakt.
2: Oké. Ik mag niet naar de kermis vandaag eigenlijk.
1: En jij mocht eigenlijk niet naar de kermis, dus iedereen heeft een ander budget vandaag.
3: Glipt. Het is gewoon meegeglipt.
5: Ik heb eerst 25, nu heb ik nog maar 15 euro.
1: Oké, dus er moet goed over nagedacht worden waar jullie in gaan. Wat wordt dan de volgende attractie?
6: Ik weet nog niet.
1: Jullie weten het nog niet?
3: We gaan er waarschijnlijk gewoon nog een rondje op en dan zien we wel.
1: Maak een rondje en dan de volgende attractie in. Veel plezier.
0: Nou, mooi zeg. Een groep enthousiaste kinderen die hun zakgeld ook lekker aan het stuk slaan zijn. Daar op die kermis, al dan niet met toestemming van hun ouders. Goed, tijd voor muziek op de radio, want ook daar zijn we voor. Hè. Dit is talent uit eigen provincie. Melissa Meeuwissen.

0: Elvis en You're the Devil in Disguise. Daarvoor nog een leuk liedje blijft dat. Wind van Zuid van Melissa Meelsen. Ik krijg een appje binnen in de studio van Irene. Je kunt gewoon reageren op 0592-3311-88. En Irene zegt, ik zie dat jullie petjes weggeven. Ze zijn helemaal in mijn kleuren. Rood met wit en blauw. Ja, dat klopt inderdaad, Irene. We geven RTV Drenthe petjes weg. Nou, die gaan als zoete broodjes hier over de toonbank. Hoe graag ik ook zou willen, ik had graag een petje bij je af willen leveren. Maar dat wordt vandaag een heel lastig verhaal. Maar kan je wel vast laten weten dat we vanaf maandag, dat is morgen dus, Tientje of Tombola weer gaan spelen. De hele zomer lang, elke dag op Radio Drenthe. En in die tombola zitten zeker ook die prachtige RTV Drenthe petten. Dus nou, als je daar een kans op wil maken, dan moet je vanaf morgen ook lekker luisteren naar Radio Drenthe voor een nieuw seizoen van Tientje of Tombola. Goed, snel naar Mart, want er is een hoop te doen hier tijdens C'est la vie. En ik krijg een pet naar mijn hoofd gegooid. Kijk eens, zo mooi gaat dat hier. Er is een hoop te zien en te beleven op het C'est la vie festival. Natuurlijk dat straattheater dat op dit moment in volle gang is. Maar er is veel meer dan dat. Onder andere een aantal podia, of niet, Mart?
1: Naast al het straatentertainment en de winkels is er natuurlijk ook ruimte voor muziek. Daarom heb ik maar even een podium opgezocht. En ik sta hier op het podium van Radio Continu. En daar wordt straks jaren 60 en 70 muziek gespeeld. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
3: Ook een goede middag.
4: Allebei.
1: Wat voor leuks gaan jullie spelen vandaag?
3: Wij doen jaren 60, 70. Nummers van Creedence, Eric Clapton, Rolling Stones, Beatles. Dat soort nummers doen wij. Een beetje uit onze jeugd.
4: Kijk, dat is de grote bewijs, hè?
3: Nou, die muziek van vroeger.
1: En jullie zeiden net al, of het werd net al een beetje gezegd door Marcel Meijer, dat jullie ook wel echt geschiedenis van Emmen hebben. Want ook heel veel tegenwoordig bekende artiesten komen bij jullie over de vloer.
4: Ja, ja, klopt, klopt. Zelf Douwe Sterkmus, heel bekend. Die heeft ons ook een beetje de intrede gedaan in de muziek. Maar daar hebben we heel veel mee gespeeld. En nu spelen we wel bij de Paatjes en Rue de Lacar om een beetje reclame te maken.
1: Maar goed.
4: Dat gaat niet, maar goed. Maar wel in de kroeg. Laten we zeggen, in de kroegen algemeen, feestjes. Waar ze ons voor vragen, ook dit.
1: Nu een echt podium.
3: Ja.
1: We zijn net al, dus ook straatentertainment. Maar dit is toch wel ander werk?
3: Jawel, maar de muziek is wel hetzelfde haast. Kijk, als je alleen op straat speelt, zoals wij vroeger deden, ja, dan sta je voor de mensen. En dan is het toch anders. Maar ja, dit is ook leuk.
1: Een stukje verder weg?
3: Ja, het is een stukje verder weg dit, ja. Maar goed, meestal lukt het ons wel.
1: Wat is het aan de jaren 60, 70 muziek dat het voor jullie zo leuk maakt?
3: We zijn allebei, want ik ben bijna 75, mijn vrouw is 75. Dus dat is er met de paplepel ingegoten. En daar blijf je in hangen.
4: Hippie tijden, zo, leuk, leuk. Ja, ongedwongen, hartstikke leuk.
3: Het is niet alleen muziek bij ons. Het is ook een beetje lol maken en van alles wat.
4: En we hebben eerder altijd op straat gespeeld. Zelf nog met Rinus en Pedaalhemmen. En dat vond ik ook leuk, want hij speelde ook tekensbas. En met gitaar en met allerlei dingen, accordeon erbij. Dus dat vonden wij ook een hele leuke tijd.
1: Nu echt.
4: Ja, maar overal ging we heen.
1: Ja, dus nu echt puur voor de echte muziek.
4: Ja, ja. Nou, maar een beetje dat lopen, dat valt voor Henk een beetje zwaar. Hè? Dat kan.
1: Goed, gaat een feestje worden?
3: Dat weet ik wel zeker. Dat weet ik wel zeker. Ja, dus het publiek staat er al, dus is wel goed. Ja.
1: Heel veel plezier.
3: Dankjewel. Jullie ook veel succes.
0: Ja, een hoop moois te beleven, ook muzikaal gezien. Jaren 60, 70 hoorde ik al zeggen. Dit kan dan ook nog hoor. Dit is namelijk 1978 om precies te zijn. Dat draait natuurlijk ook graag op Radio Drenthe. Muziek uit de jaren 60 en 70. Ook daarvoor kun je gewoon prima bij ons terecht. Dit is Billy Joel. Gotta come.

0: basis is de basis, zeggen ze altijd. En daarom draai je hem graag op Radio Drenthe, hoor. Ik meen het van de baas dus goed. Het is een prachtige plek, hoor, hier waar we staan met de studio van RTV Drenthe. Even voor het beeld staan, ja, echt in het hart van het centrum van Emmen, naast de grote kerk. In de studio is eigenlijk opgebouwd in de trailer van een vrachtwagen. En de deuren staan open, dus het is echt, ja, je bent echt helemaal gewoon onderdeel van die stadsvloer. Dat is ontzettend gezellig, maar waar het misschien nog wel veel leuker is, is op die stadsvloer zelf, echt tussen het feestgedruis. En daar zijn gelukkig Mart en Myrthe, dat zijn de verslaggevers vandaag. En Myrthe, die is al even op de kermis, of niet, Myrthe?
1: Wat heb jij daar?
2: Tijgers.
1: Wow, wat is dat?
2: Gereedschap.
1: Gereedschap? Hoe heb je dat gewonnen?
2: Met eendjes vangen.
1: En hoe werkt dat eigenlijk, dat eendjes vangen?
2: Met een vishengel.
1: Met een hengel? Was dat ook moeilijk?
2: Nee.
1: En hoeveel eendjes had je gevangen dan? Weet je het niet meer? Wat zei je?
2: Dat weet jij wel.
1: Oh, dat weet ik wel. Hij had er 7. Het was een heleboel, hè?
2: Ja.
1: Veel plezier met je gereedschap.
3: Dankjewel.
2: Nou,
0: dat is toch schattig zeg. Hey. Een mooie prijs gewonnen daar op de kermis. Dankjewel Myrthe voor jouw bijdrage. Als altijd. Leuk, je kunt ook een appje sturen naar de studio. Dat kan gewoon op 0592-331188. Dus 0592-331188. Dat is het telefoonnummer waar je naar toe kunt appen via WhatsApp. Dat heeft ook Lady Bell gedaan, zoals ze zichzelf noemt. En die vraagt, kunnen jullie Come On Eileen draaien? Natuurlijk kan ik dat. U vraagt.

0: warmte.
1: Live vanaf het Cellavi Festival in Emmen.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
3: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
16: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
17: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, opendag FC Emmen. Gratis toegang.
18: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
19: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
21: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
22: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar hoewel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
23: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
26: Radio Drenthe, altijd in de buurt.
27: Live vanaf het Cellafie Festival in Emmen.

0: veel straattheater zien. Maar het is ook heel veel live muziek. En Mirthe ging bij een van de bands op bezoek die hier vanavond en straks ook acte de présence gaan geven.
1: Ja, de opbouw is in volle gang. De soundcheck is eigenlijk bezig. Ik heb jullie er even vandaan gegrispt. En hoe is het voor jullie om zometeen de mainstage te openen hier als Drentse band?
2: Nou, dat is helemaal fantastisch. Wat een eer om als ook de meeste bandleden die komen ook gewoon hier uit Emmen. Dus wat is er nou mooier als je op 30 jaar zelf vier het leven met deze band mag aftrappen. Dat is een cadeau.
1: Wat kan het publiek van jullie verwachten?
3: Ja, een dampende show met soul en disco en alles wat ermee samenhangt qua muziekstijl. Absoluut, ja.
1: Want wat voor muziek zingen jullie allemaal? Een tipje van de sluier? Van de setlist?
2: Heel veel soul, maar ook uitstapjes naar de soul. R&B, funk ook wel een klein beetje. Een beetje gospel ook wel, maar ook wel disco.
1: Van alles wat?
2: Ja, muziek waar onze hart sowieso een sprong van maakt. En wij hopen natuurlijk ook dat we dat over kunnen brengen op ons publiek vanmiddag. En dat we gewoon lekker een fantastische middag gaan maken.
1: Jullie treden natuurlijk regelmatig op in Drenthe. Hoe is het Drentse publiek vaak? Wat verwachten jullie daar vandaag van?
3: Ja, het Drentse publiek is gewoon echt een heel leuk publiek om voor te spelen. Ze zijn over het algemeen erg dankbaar en erg meegaand ook in de sfeer die we proberen neer te zetten. Dat is echt te gek.
1: Jullie bouwen er wel een feestje van?
3: Wij bouwen er zeker een feestje van, ja. Absoluut. Ja.
1: En dat feestje wordt bij jou gedaan op hele mooie, chique schoenen, maar bij jou op blote voeten.
2: Heel chic, hè? Lekker adem met de pootjes op het Drentse grond.
1: Is dat standaard?
2: Ja, voor mij is dat standaard. Ja, ik loop echt heel vaak op blote voeten, maar met de optreden sowieso altijd. Ja.
1: Waarom is dat?
2: Ja, ik vind het fijn, want dan heb ik het gevoel dat ik echt gewoon lekker met beide beentjes op de grond, zeg maar.
3: Aarding.
2: Ja, aarding wel. En dat kan hier in onze M natuurlijk. Hier kom ik weg, niet achterblijven.
1: Nee. Maar jij bent nog niet aangestoken?
3: Nee, zeker niet. Nee, ik houd echt bij mijn schoenen inderdaad, ja.
1: En de rest van de band?
2: Er zijn nog een aantal andere bandleden, waaronder een zangeres. Die is ook op blote voetjes en de rest heeft allemaal netjes schoenen aan.
1: Ja. En met hoeveel zijn jullie vandaag?
2: We zijn vandaag met 10, de basis van Drenthe. En we kunnen uitbreiden tot 16. Dan komt er een ensemble bij. Maar vandaag zijn we gewoon lekker met de basis.
1: 16, dat is echt een heleboel. Is dat dan een extra toevoeging?
2: Ja, zeker weten is dat een toevoeging. Ja, dan komt er nog meer soul vrij, zeg maar, op het podium. En nog meer gospel. En dat is gewoon. Dat moet je een keer meemaken, denk ik. Ja, leuk.
1: En vandaag hier op C'est la vie, wat staat er voor jullie nog meer te gebeuren?
3: Nou, we spelen de komende tijd nog in Raalte, ergens op Heino, de Pompdagen, geloof ik. Kan nog meer optreden staan. Maar deze schiet me zo even te binnen. En niet te vergeten dat we in februari staan in het Atlas Theater in Emmen. En daar staan we volgens mij voor, hè?
1: Ja. Ja, jullie komen weer terug.
2: Ja, we komen terug, ja.
1: En dan is het dus een theaterstuk. Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, dat klopt. Het is onze theatershow. Die ziet er wel wat anders uit als onze reguliere show. We hebben dan ook bijvoorbeeld visuals. En we vertellen stukjes over bepaalde zangers en zangeressen. Dus we nemen het publiek nemen we dan echt mee, zeg maar. In een verhaallijn. En ook dat is genieten.
1: Ik wens jullie voor vandaag heel veel plezier. Ga gauw terug naar de soundcheck.
2: Dankjewel. Leuk.
0: En als je nu ook Annemiek Drenthe op blote voeten wilt zien optreden, dan kan dat allemaal hier op het terrein van het Televisiefestival in Emmen.

Het is de zomerrit van 2026. Rutger van Barneveld en dat met de zwoele zomernachten. Het is niet echt een zwoele zomermiddag hier, maar zo nu dan komt de zon er even door hier in Emmen. En ik heb vanochtend helemaal in wijsheid besproken om vandaag weer in de korte broek te verschijnen. Dus die is meer dan welkom. Muziek nu van Beckman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.

De Detroit Spinners en Working My Way Back to You, Babe. Zo'n beetje rond de 5 minuten voor 4:30. Hier nog steeds vanuit MSLFI Festival, de 30e editie. Met heel veel gezelligheid hier in het grote centrum van Emmen. Er is live muziek. Ja, je hebt net al de band Drenthe voorbij gekomen. En er komt natuurlijk nog veel meer muziek voorbij. Er is straattheater, er is markt. En wij geven hier petjes weg. En die zijn enorm gewild. Dit is Boney M, Daddy Cool. She's crazy like a fool.

Een nieuwe ster hier op RTV Drenthe met Aniek. En dat met Dancing on My Own. Precies 4:30 hier vanuit Emmen. En dat op een locatie waar mensen alleen maar vrolijk zijn. En enorm veel plezier hebben om hier op het 30e Cellevie Festival te zijn. Dit is Dasha op Radio Drenthe, Austin.

0: De Pointer Sisters op Radio Rente en I Am So Excited. Het mag inmiddels wel duidelijk zijn dat we hier lekker live zijn vanaf het C'est La Vie Festival in Emmen. Nou, C'est La Vie Festival, dat bestaat natuurlijk uit heel veel muziek. Er zijn heel veel marktkramen. Maar er is ook enorm veel straattheater. En dan kom je soms echt de meest wonderlijke dingen tegen.
1: Ik kom hier nu aan bij een plein en er staat een hele grote lantaarnpaal. En in die lantaarnpaal klimt ook nog iemand in. Er zit een groep mensen omheen. Ze vinden het ook nog leuk. En dat klimmen, dat doet hij ook nog best wel goed ook. Ha, even kijken. Wenda, waar hebben jullie nou net naar zitten kijken?
2: Ja, we zitten net naar een soort trapeze act, zo kan ik het wel noemen, denk ik, te kijken. Ja. En ik was een beetje overvallen met mijn hulp.
1: Want u werd net naar voren geroepen met een wijnfles, was het volgens mij?
2: Klopt, ja. Ja.
1: Hoezo?
2: Ja, die had hij, wij zaten hier net en toen werd dat inderdaad, hij zat al een beetje te speuren naar wie die volgens mij als assistent zou uitnodigen. Dus hij werd bij mij neergelegd of aan mij gegeven, ja.
1: En dan sta je voor een groep mensen met zo'n wijnfles in je hand hem te gooien naar een man op een lantaarnpaal.
2: Ja, precies, dat.
1: En dan lukt het ook de eerste keer.
2: Ja, dat is zeker de eerste keer en de laatste keer, denk ik. Ja.
1: Kneep je hem wel even of was het een makkie?
2: Ik vind het leuk. Ik vind het heel leuk. Leuk ook hoe hij aan het werk is om dat te zien. Ja,
1: en de kinderen?
2: Ja, ik denk dat jullie het ook wel grappig vonden, toch? Dat mama en
1: ja, was het wat?
3: Nou, mama had hem eerst verkeerd vast, volgens mij. Dus dat was wel... Ik had wel een beetje frustratie toen. Maar toen was het wel een goede worp.
1: Had je verwacht dat je moeder hem in één keer goed gooide?
3: Nee, eigenlijk niet.
2: Vertrouwen.
1: Heel veel vertrouwen.
2: Ja, precies.
1: Maar goed, het is er wel gelukt.
3: Ja, dat is wel knap. Ja.
2: Ik leek wel een deel van de act inderdaad. Maar ik had niet verwacht dat het zo soepel ging hoor. Ik had niet geoefend.
1: Ja, voor herhaling vatbaar?
2: Ja, zeker. Was leuk.
1: Veel plezier nog.
2: Ja, dankjewel.
1: We staan hier dus bij Noah. Ja, bij Noah. En Noah was hier net op een lantaarnpaal aan het klimmen. Noah was climbing a lantern. Waarom? Why?
4: Why? Because I need to turn the lantern on. That's my job. I'm a caretaker. And because it's fun and funny.
1: Omdat het leuk is. Groot publiek. A lot of people that were watching you. Wat vond u van het publiek? What did you think of the crowd?
4: Yeah, there's a great audience. They're really supportive. They're having lots of fun. They can come a little closer too. The people in the back are staying their distance, keeping their distance. So yes, but it's a nice big audience. It's a lot of fun.
1: Er was wel één iemand die dichtbij kwam. One person came close and was throwing a wine bottle. Ze gooide met een wijnfles. How did she do?
4: She did great. Wow, she did really well. Sometimes they have a little trouble throwing it up to me because I'm quite high and it's very windy. But I was able to catch it and then I could carry on with the show.
0: Een internationaal deelnemersveld hier dus aan het prachtige mooie straattheater bij het C'est La Vie Festival hier in Emmen.

bij de heren van Daft Punk, Nile Rodgers en natuurlijk ook Pharrell Williams, die aan het feestje mee mogen doen. Daft Punk was dat en Get Lucky hier vanuit Emmen, het C'est la Vie Festival. Nog eens even lekker bij Drenthe in Blim, Marianne Veenstra. Het is zo weer zo.

0: Anna Veenstra. En het is zo wisse. Nou, we hebben net Mart, die hier ergens op het terrein iemand kwam die op wat grote hoogte verkeerde. Namelijk op één grote paal, een soort van lantaarnpaal. Nou, midden kwam ook iemand tegen, en misschien wel meer, die ook het wat hoger opzochten.
1: Ja, we lopen even tussen de ontzettend hoge stelten door. Ik ga even op mijn tenen staan, want anders kom ik er helemaal niet bij. Ja. Wat zijn jullie? Jullie zien er prachtig uit.
2: Nou, wij zijn van katoen. Dus wij hebben allemaal bolletjes wol op ons hoofd, zoals je ziet. En ja, we heten van katoen.
1: Oké, allemaal bolletjes wol. Gaat daar ook wat mee gebeuren? Want ik zie mooie armbanden met eigenlijk flinke slierten eraan.
2: Klopt, ja. Wij versieren de mensen met wol. En we maken eigenlijk Emmen een beetje mooier met wol.
1: Is dat nodig, Emmen nog mooier maken?
2: Nou, het kan altijd nog mooier, toch? Helemaal als wij rondlopen.
1: Ja, dat is zeker waar. En hoe is het om op deze ontzettend hoge stelte te lopen? Want het lijkt mij best wel zwaar en moeilijk.
2: Ja, het lijkt nu meer een verlengstuk van mijn been. Dus ik heb het idee dat ik heb het niet eens meer door. Maar aan het begin was je nog wel meer bezig met waar loop ik. En ja, je wil natuurlijk niet vallen, want we staan op een meter stelte. Dus ja, je moet een beetje blijven hupsen. Dan kun je balanceren.
1: En hoe is dat dan? Want jullie kijken eigenlijk over iedereen heen. Lopen jullie niet per ongeluk soms mensen een beetje omver door deze drukte?
2: Nou, vaak gaan ze vanzelf aan de kant. Want ze zien grote mensen aankomen. Dus iedereen gaat vaak wel een beetje aan de kant. Dus we kunnen het juist goed zien vanaf de hoogte.
1: En een mooie, sierlijke groep van vier. Doen jullie dit vaak?
2: We doen het heel vaak. Ja, verschillende acts, maar we doen het heel vaak.
1: En wat is de act dan precies vandaag? Of slingeren jullie rond met het wol?
2: Wij slingeren met wol en we gaan nu beginnen, want ja, we zijn begonnen met onze set, dus we gaan lekker naar de mensen toe. We gaan ze versieren.
1: Geniet ervan, veel plezier.
0: Komt echt de mooiste dingen hier tegen, dus en ook deze dames die het enigszins wat hoger opzochten.

dat was dat. En Super Trooper. Zo rond 6 minuten voor 5 wordt wel het einde van weer het 5 uur live vanaf het Sellafie Festival in Emmen. Straks na 5 uur tot 6 uur Ruben Koren hier op je radio. En natuurlijk ook nog Matt en Mirke die verslag doen. Tot slot Fool's Garden. Dit is de Lemon Tree. I'm sitting

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
14: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
6: Niet ieder weekend werken? Word zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
9: alleen de prijs is anders.
16: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwee ja. Ja, maar verwennen, dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
20: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
21: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
22: Altijd in de buurt.
23: Live vanaf het Cellavi Festival in Emmen.

0: en Baby, I Love Your Way.
1: Altijd in de buurt.
2: Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: Live vanaf het Selfie Festival in Emmen.
0: En zo is dat. Drenthe, goedemiddag. Het is even na vijf. We zijn nog steeds live vanaf de stadsvloer van Emmen. Midden in het centrum hebben we onze prachtige studio neergezet. En daar maken we al de hele middag radio-uitzending vanaf 12 uur vanmiddag. En we zijn er nog een uurtje tot 6 uur. Er is nog van alles te beleven in het centrum. Het straattheater loopt wel een beetje op zijn einde. Maar her en der loopt nog zeker wat rond. Het is gezellig in Emmen. De zon prikt er een klein beetje door. En Emmen maakt zich dan ook alweer op voor het avondprogramma. Nou goed, zoals gezegd, wij zijn er nog een uurtje. En zometeen ga ik even verschakelen met de collega's Mart en Meerte. Zij zijn mijn ogen en oren op de stadsvloer. Als verslaggever brengen zij de sfeer rechtstreeks via radio en televisie

Duitse grens was dat daarvoor nog in de Navy van Village People. Is leuk, je kunt ook een appje sturen naar de studio op 0592-33-1188. En dat wordt ook gedaan. Ali die stuurde eerder vanmiddag een bericht. Die zegt, ik heb jullie de hele middag opstaan. Zo krijg ik toch een beetje mee van de gezelligheid. Nou, dat horen we graag. En Rob die stuurt een appje. Ik was vanmiddag in het centrum van Emmen. Ik heb op het terras wat zitten drinken. Vlak bij jullie live truck. Nou, hartstikke leuk om te horen. Als je in de buurt bent, kom gerust even hoi zeggen hier. Dat vinden we hartstikke leuk. En je kunt dus ook een appje sturen, zoals gezegd, op 0592-33-1188. Van Emmen eventjes naar de andere kant van de wereld. Down Under, dat gaan we samen met Men at Work.

0: Madwork Down Under. Snel naar de stadsvloer in Emmen, want dat straatfestival dat loopt, nou ja, wat ik net ook al even zei, een klein beetje op zijn einde. Aan de andere kant, er is nog best wat te zien en te beleven, hoor. Dat weet mijn collega Mart Beuker als geen ander, of niet, Mart?
1: Hoe heet je?
2: Ik heet Leila.
1: En je bent?
3: Eilina.
1: Wat vinden jullie van selfie?
2: We vinden het wel gezellig.
1: Wat vind je gezellig?
2: Gewoon de muziek en de sfeer. Dat vind ik gewoon heel leuk.
1: Wat is je favoriete muziek?
2: Ik denk gisteren vooral van Pook.
1: Was je hier gisteren ook bij zelf?
2: Ja, gisteren, ja.
1: En ben je nog aan het uitkijken naar iets vandaag? Komt er nog iets leuks aan?
2: Niet echt, maar ik ben hier omdat je hebt hier hele grappige figuren. En daar ben ik met haar op de foto mee geweest en dat is wel gewoon leuk.
1: Er is heel veel straat entertainment. Ik heb onder andere hier achter ons zijn de dametjes van Wol. Ik heb sprinkhanen gezien. Volgens wat was jouw favoriet?
4: Ik vond de giraffe leuk.
1: Alsof je in de dierentuin loopt?
4: Ja.
1: Wat maakte die zo leuk?
4: Dat ze als we een foto hadden, kwamen ze met de hoofd naar je toe.
1: Je had er ook een muziekje bij volgens mij?
4: Ja, maar ik weet niet meer welke.
1: Dat is ook niet erg. En wat gaan jullie straks doen?
2: Ik ga zo uit eten en ja, we zijn nu gewoon nog even gewoon rond aan het lopen en aan het kijken.
1: Groot gelijk met het zonnetje erbij. Heel veel plezier nog.
2: Dankjewel.
0: Ah, goed toeven op de stadsvloer in Emmen. Dankjewel voor...

0: koude vino, daar heb ik ook wel zin in. Maar dat is iets van een heel andere orde. Snel weer terug naar Mart, want volgens mij, Mart, is er nog van alles gaande daar bij jou, hè? Ja, zie je. Ik zie het al. Een troll in beeld.
1: Hij is finito. Ja.
2: Oh. Knuffel.
3: Heb je vrienden gemaakt?
2: Ja.
3: Kun je me een beetje verstaan?
2: Nee.
4: Echt wel? Je had wel door het kebab gezegd, Bert.
2: Ja, alleen kebab.
4: Nou, dan snap je het om je vest.
2: Ah!
3: Ja, goed. Het is een grijze trol met een lange neus en dan heb je je arm gebroken. Vond je wel leuk, of niet?
2: Ja. Oké, heel grappig.
4: Had je nog kusjes op?
3: Ja. Helpt dat, een kusje erop van de trol?
2: Weet ik niet.
4: We gaan het woensdag zien.
3: Ja, wel. Oh, woensdag.
4: Woensdag gaan we zien. Dan moeten we controle weer heen. Dus dan zien we het.
3: Ja, ben ik benieuwd of de troll hem geheeld heeft.
4: Ja, precies. Dankjewel.
3: Veel plezier.
4: Hi.
0: Ja, mooi. Trollen dus ook op de stadsvloer van Emmen. Tijdens het C'est la Vie Festival. Het was aan de bijdrage Mart van Mart Beuker. Ja, dit is meezingen op de radio. En dat mag schaamteloos met Neil Diamond. Dit is Sweet Caroline.

Radio Drenthe. Dit is Radio Drenthe.

Earth and Fire Weekend daarvoor. Ja, lekker meezingen toch? Met Sweet Caroline van Neil Diamond. Ik heb zelf ook even een rondje gelopen eerder vanmiddag over het festivalterrein. Dus een hele hoop te zien. En een van de dingen die mij het meest is bijgebleven is een soort autootje. Gewoon een volwaardige auto is het eigenlijk wel. Alleen, het is niet een normale auto, maar het is een soort rijdende vissenkom. Er zwemmen echte goudvissen in. Dat ding rijdt dus rond. En ik zag Meert net in de buurt van die auto. Dus ik hoop dat ze even kan gaan polsen hoe dat nou precies werkt met dat ding. Want ik had een hoop vraagtekens. Ik hoop dat Meert die zometeen wegneemt. Op de radio krijg je tot die tijd Sienna Spyro.

0: zon langzaam ondergaat. En over Emma Valt hoor je op de radio Sienna Spyro en Material Lover. Myrthe Suhorn, dat is mijn collega. Als verslaggever is zij de hele middag al op pad. En net vertelde ik al, er rijdt hier ergens over de stadsvloer een autootje rond. En dat is eigenlijk een rijdend aquarium met echte goudvissen erin. Ik ben wel benieuwd hoe dat ding werkt. En volgens mij, Myrthe, sta jij bij die auto in de buurt.
1: Mogen we u, Sneaky, wat vragen over de auto?
2: Als het heel kort en snel is wel, ja.
1: Hoe werkt dit?
2: Radiografisch bestuurbaar, zoals je ziet. Kijk maar.
1: Ja, en geniet u daar een beetje van? Mensen expres nat maken?
2: Heerlijk is dat. Mensen een beetje zieken, ja.
1: Van binnen is dat wel heel grappig, of niet?
2: Ja, ik doe het al 15 jaar met dit autootje. En ik blijf het nog steeds leuk vinden. Gek, hè?
1: Ja, nee, ik vind het helemaal niet gek. Want ik vind het zelf ook grappig.
2: Maar goed, ja.
1: Oh, dat kan ook gedraaid worden.
2: Zeker. Pas maar op.
1: Heeft u dit autootje zelf gemaakt?
2: Ja, klopt, ja.
1: Want wat moet dit voorstellen?
2: Ja, een autootje zoals je ziet met een aquarium. Het is een aquarium.
1: En goed concentreren om de route goed te volgen.
2: Nou, en ook geen kinderen aan te rijden. Je moet ook heel erg oppassen, hè, met wat je doet.
1: Ja,
2: en heel,
1: dat is waar.
2: Mensen zijn heel onvoorspelbaar. Kunnen in één keer ervoor springen of zo. Dus.
1: Ja, het is best een gevaarlijk ding dit.
2: Heel gevaarlijk.
1: Ja. U loopt er goed sneaky bij, dus ik laat u gauw met rust. Want dit is wel een geheim, wat we niet doorvertellen natuurlijk.
2: Vertellen, hè? Nee. Ja? Oké. Okay.
0: Ja, wat een geinig autootje is dat, zeg. Een bestuurbare auto dus, maar echt wel een behoorlijk ding, hoor. Als je meekijkt via TV Drenthe heb je het kunnen zien. En anders moet je me van me aannemen. Het is echt wel een serieuze auto. Een beetje zoals Brum vroeger. Maar dan dus helemaal dicht met een aquarium erin. Een hoop goudvissen er zwemmend in. En ook een waterpistool erop. Waarmee de eigenaar van de auto mensen een beetje aan het nat spuiten is hier. Op de stadsvloer van Emmen. En ik kan me best voorstellen dat dat een beetje geniffel is. Zo nu en dan.

0: Jeffrey Kuipers. En daar sta je dan. Nou, hier staan we dan op de stadsvloer in Emmen. De uitzending loopt langzaam ten einde. Want zometeen om 6 uur dan pakken we hier de boer in. Op de radio gaan we trouwens gewoon door, hoor. Johan Derks is lekker bij je vanaf 6 uur. Maar tot die tijd zijn we dus nog eventjes vanaf de stadsvloer in Emmen. Tijdens het Cellavie Festival. Nog 1 keer schakel ik met collega Meerte Tsuwer.
1: Ja, we zitten aan een tafel vol met knutsels. Ik zie schroeven, ik zie dominosteentjes, paperclips en allemaal dingetjes. En jij bent iets aan het knutselen. Wat ben je eigenlijk aan het knutselen?
2: Een robot.
1: Wat voor robot is dit? Want waar is dit eigenlijk van gemaakt?
2: Van hout en zo.
1: Van hout. Ik zie eigenlijk boven een vierkant houtblokje, dan een heel lang houtblokje en dan 2 houtblokjes wat eigenlijk voetjes voor moeten stellen, toch?
2: Mm-hmm.
1: En wat zit daar allemaal opgeplakt?
3: Ja.
2: En dan de darmen en de draad, waardoor die opgelaten wordt.
1: Oh, je hebt zelfs darmen gemaakt?
3: Ja.
1: Was dat de opdracht of had je dat gewoon zelf bedacht?
2: Had ik zelf bedacht.
1: Oh, jij bent een beetje creatief, zie ik wel.
2: Ja.
1: En wat zit hier om een armpje heen? Want ik zie een armpje en daar heb jij ook een iets omheen gemaakt.
2: Een stekker.
1: Kan dit robotje dan straks ook iets? Kan hij ook bewegen of is het gewoon voor de sier?
2: Hij kan bewegen, de armen.
1: Oh, jij kan de armen gewoon voor en achteruit schuiven?
2: Mm-hmm. Ja.
1: Heb je dit zonder hulp gemaakt? Want dit lijkt me best wel moeilijk om dit ook in elkaar te schroeven.
2: Ik heb een beetje hulp.
1: Een beetje hulp en van wie?
2: Van mijn vader.
1: Oh, dat is een echte klusser zeker?
2: Ja.
1: En word jij later net zo'n klusser als je vader?
2: Ja.
1: Nou, goed zo. Ik denk dat dat wel de goede kant op moet gaan. Ik vind hem hartstikke mooi geworden. Waar ga je hem straks neerzetten?
2: In mijn kamer.
1: Een mooi plekje. En is hij eigenlijk al af? Of moet er nog wat aan gebeuren?
2: Ik denk dat hij af is.
1: Nou, hartstikke mooi gelukt. Die krijgt een hartstikke mooi plekje in jouw kamer. Ga je verder nog wat maken of was dit het?
2: Dit was het.
1: Goed gelukt. Veel plezier nog.
2: Dankjewel.
0: Ah, leuk om te zien zeg, Meerte. En sowieso erg leuk ook om te benoemen trouwens dat het Cellavie Festival ook echt wel een kinderfestival is. Dus echt voor kinderen ook een hoop te zien en te beleven. Dus nou goed, daar heb je nu niet zo heel veel meer aan. Maar voor volgend jaar onthouden vast, hè. Het Cellavie Festival, dat zal dan de 31ste editie worden.

Radio Drenthe en Cheerio. Daarvoor nog After Midnight van Eric Clapton. Deze uitzending loopt op zijn einde. Zometeen na 6 uur krijg je Johan Derksen met zijn prachtige muziek voor volwassenen. En ik vond het een genoegen om hier vanmiddag te zijn. Ik niet alleen het hele team van RTV Drenthe. Met onder andere natuurlijk ook Wim Boer, Mark Beuken, Myrthe Zoorn als verslaggevers. En natuurlijk alle mensen achter de schermen. Dank voor het luisteren. Ik wens je nog een mooie avond.

0: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
1: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
2: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Zo, wat heb ik weer heerlijk ga slapen.
15: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
14: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
16: Lekker slapen, Dekker slapen.
17: Dekkerslapen.nl. Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
16: Lekker slapen, Dekker slapen.
17: Dekkerslapen.nl.
0: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
18: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
0: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
19: Hey Tess.
20: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
19: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
20: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
19: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
20: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
21: Top! Jij blijft Bob.
22: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
24: Joehoe!
23: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
25: Radio Drenthe.
26: De nalatenschap van Harry Musquet.
25: Met Johan Derksen.

0: Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Blues moet live gespeeld worden zonder technische toevoegingen uit de studio. Dit is een live-opname uit september 2005... opgenomen voor het radioprogramma 2 Meter Sessions van Jan Douwe-Kroeske. QB and the Blizzards, 5 Long Years.

Chicago Blues Festival met de James Solberg Band. Het komt van het album Live in Chicago, uitgebracht door het Duitse blueslabel Roof Records. Luther Allison, Cherry Red Wine.

Luther Allison, Sherry Red Wine. J.J. Gray en Mofro, dat is een band uit Jacksonville, Florida. En de band stond in januari 2011 in The Playhouse in Atlanta. En daar werd het album Brighter Days opgenomen voor Alligator Records. J.J. Gray en Mofro, The Sun Is Shining Down.

have many more days.

0: J.J. Gray en Movro, The Sun Is Shining Down. Jimmy Thackeray en Ted Benoit zijn twee bluesgitaristen. Jimmy Thackeray uit Arkansas en Ted Benoit uit Louisiana, die helemaal naar Unity in Maine, in het noorden van Amerika, reisden om daar het album Whiskey Store Live op te nemen. Het is een cover van Otis Redding. Jimmy Thackeray en Ted Benoit. These Arms of Mine.
1: These arms of mine.

0: Jimmy Thackeray en Ted Benoit, These Arms of Mine. Tommy Castro uit San Francisco runt al jaren een goed ingespeelde strakke band, de Painkillers. Dit komt van het album Killing It Live en dat werd in 2019 opgenomen in Darrell's House in New York. Tommy Castro en de Painkillers, Loose, Loose.
1: Coming to Pawling, New York, without playing a low-down funky blues.

Tommy Castro en de Painkillers. Loose, loose. De Canadese bluesgitarist David Gogo nam zijn live album Dine Under the Stars op in 1998 in het Queen's Hotel in Ontario. Het nummer is van B.B. King. David Gogo, Sweet Little Angel.

David Gogo, Sweet Little Angel. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Mike Cito nam in 2014 zijn live album Songs from the Road op in de Dorsey Do Club in de Midlands in Texas. En dit is een eigen compositie van de bluesgitarist met een eigen platenlabel, Gulf Coast Records. Mike Cito, Come On Baby.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuishoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
4: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
5: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
5: Altijd wassen met korting met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Radio Drenthe.
8: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer, in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.